0: toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
1: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Groep 7A van basisschool De Olijfboom in Capelle aan den IJssel heeft de wisselbeker gewonnen bij de uitslagen van het fietsverkeerexamen. Ze hadden met elkaar de minste fouten bij dat examen en wonnen een uitje naar luchtkussenpark Bounce Valley. Het jaarlijkse fietsersexamen was in april. Er deden 400 leerlingen van 12 basisscholen mee. Leerlingen uit groep 7 en 8 fietsten een route door hun buurt en moesten laten zien hoe goed ze de verkeersregels kennen. Morgen op Hemelvaartsdag is in Zevenhuizen de Autocross Zevenhuizen. De Autocross, die ook de Grand Prix van Zevenhuizen wordt genoemd, trekt jaarlijks meer dan duizenden bezoekers naar Zevenhuizen. Deze komen niet alleen uit de regio, maar ook uit Brabant, Zeeland en Noord-Holland. De dag begint om 11:30 met een kidscross en eindigt rond 17:45 met een stockcar race. Van woensdag 13 mei, 10 uur in de avond, tot maandag 18 mei, 5 uur in de ochtend, is de A12 richting Utrecht vanwege asfalteringswerkzaamheden afgesloten tussen Moordrecht en Woerden. Ook verkeer vanuit de A20 uit Rotterdam kan vanaf Moordrecht niet doorrijden. Verkeer vanaf Rotterdam naar Utrecht wordt omgeleid via de A20, A16, A15 en A27. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van dinsdag 11 mei. Na de buien van afgelopen nacht moeten we ook vandaag nog met een enkele bui rekening houden. Maar vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Er waait een matige wind uit een westelijke richting en het wordt niet warmer dan zo'n 13 graden. De komende avond en nacht is de kans op een aantal buien of enige regen groot en het koelt af naar ongeveer 7 graden. En morgen moeten we rekening houden met een buiige dag met soms pittige buien bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 6 graden, de maximumtemperatuur rond de 13 graden. Ook op Hemelsverdag verandert in de situatie nog weinig. De buien die blijven vallen bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de graad of 6 en de maximumtemperatuur opnieuw rond de graad of 13 bij een matige wind uit die noordwestelijke richting. En aan het koele en buiige weer komt ook vrijdag nog geen einde. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 5 graden. En vrijdagmiddag wordt het weer zo'n 13 graden en er vallen weer een aantal buien, maar af en toe breekt ook de zon door. Op zaterdag is de kans op zonnige periode weer wat groter, hoewel er dan ook nog een enkele bui kan vallen. De wind blijft uit de noordwesthoek komen, is matig van kracht. De minimumtemperatuur 6, de maximumtemperatuur zaterdag iets hoger. Het kan in de middag rond de 15 graden worden.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De dakbrand aan de kraanbaan in Alblasserdam is toch geen dakbrand, zegt de brandweer. Experts van de brandweer ontdekten dat in de kruipruimte van een huis isolatiemateriaal was weggebrand. De rook ervan is via de tussenmuren naar boven geleid en daar uit het platte dak gekomen. Daardoor leek het op een dakbrand. Ondertussen heeft de brandweer wel een deel van het dak moeten slopen. Twee huizen hebben nu schade. De bewoners van één ervan moeten vannacht ergens anders slapen. De Hondius komt maandag aan in Rotterdam, zo verwacht de rederij. Het schip krijgt een plek op de Maasvlakte. Het schip is grotendeels geëvacueerd na de uitbraak van het Hantavirus. Aan boord waren 3 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Er zijn nu nog 27 mensen aan boord. 2 van hen zijn specialisten van het RIVM die de bemanning in de gaten houden. Vooralsnog is nog niemand van de huidige opvarenden ziek geworden. Eerder was er sprake van dat de Hondius dit weekend al zou arriveren, maar het schip vertrok later dan gepland uit Tenerife vanwege het slechte weer. Als iedereen van boord is, wordt het schip gedesinfecteerd. Tientallen mensen demonstreren weer in Loosdrecht tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. Vanwege een noodverordening staan de betogers nu niet bij de opvang, maar een stuk verderop. De gemeente Weidemeer heeft bepaald dat mensen alleen bij het gemeentehuis mogen komen met een aantoonbaar redelijk doel. Verder geldt de samenscholingsverbod in Loosdrecht en de politie mag er preventief fouilleren. Gisteravond liep een demonstratie voor de opvang nog uit de hand. Het weer vanavond en vannacht buien met onweer. Het koelt af tot 6 graden. Morgen in de ochtend nog buien, maar in de middag zijn er opklaringen. De temperatuur komt morgen uit op 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Groep 7A van basisschool De Olijfboom in Capelle aan den IJssel heeft de wisselbeker gewonnen bij de uitslagen van het fietsverkeerexamen. Ze hadden met elkaar de minste fouten bij dat examen en wonnen een uitje naar luchtkussenpark Bounce Valley. Het jaarlijkse fietsersexamen was in april. Er deden 400 leerlingen van 12 basisscholen mee. Leerlingen uit groep 7 en 8 fietsten een route door hun buurt en moesten laten zien hoe goed ze de verkeersregels kennen. Morgen op Hemelvaartsdag is in Zevenhuizen de Autocross Zevenhuizen. De autocross, die ook de Grand Prix van Zevenhuizen wordt genoemd, trekt jaarlijks meer dan duizenden bezoekers naar Zevenhuizen. Deze komen niet alleen uit de regio, maar ook uit Brabant, Zeeland en Noord-Holland. De dag begint om 11:30 met een kidscross en eindigt rond 17:45 met een stockcarrace. Van woensdag 13 mei, 10 uur in de avond, tot maandag 18 mei, 5 uur in de ochtend, is de A12 richting Utrecht vanwege asfalteringswerkzaamheden afgesloten tussen Moordrecht en Woerden. Ook verkeer vanuit de A20 uit Rotterdam kan vanaf Moordrecht niet doorrijden. Verkeer vanaf Rotterdam naar Utrecht wordt omgeleid via de A20, A16, A15 en A27. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 11 mei. Na de buien van afgelopen nacht moeten we ook vandaag nog met een enkele bui rekening houden. Maar vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Er waait een matige wind uit een westelijke richting en het wordt niet warmer dan zo'n 13 graden. De komende avond en nacht is de kans op een aantal buien of enige regen groot en het koelt af naar ongeveer 7 graden. En morgen moeten we rekening houden met een buiige dag met soms pittige buien bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 6 graden, de maximumtemperatuur rond de 13 graden. Ook op Hemelsverdag verandert in die situatie nog weinig. De buien die blijven vallen bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de graad of 6 en de maximumtemperatuur opnieuw rond de graad of 13 bij een matige wind uit die noordwestelijke richting. En aan het koele en buiige weer komt ook vrijdag nog geen einde. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 5 graden. En vrijdagmiddag wordt het weer zo'n 13 graden en er vallen weer een aantal buien, maar af en toe breekt ook de zon door. Op zaterdag is de kans op zonnige periode weer wat groter, hoewel er dan ook nog een enkele bui kan vallen. De wind blijft uit de noordwesthoek komen, is matig van kracht. De minimumtemperatuur 6, de maximumtemperatuur zaterdag iets hoger. Het kan in de middag rond de 15 graden worden.
0: Dit is Radio Capelle, het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De dakbrand aan de kraanbaan in Alblasserdam is toch geen dakbrand, zegt de brandweer. Experts van de brandweer ontdekten dat in de kruipruimte van een huis isolatiemateriaal was weggebrand. De rook ervan is via de tussenmuren naar boven geleid en daar uit het platte dak gekomen. Daardoor leek het op een dakbrand. Ondertussen heeft de brandweer wel een deel van het dak moeten slopen. Twee huizen hebben nu schade. De bewoners van één ervan moeten vannacht ergens anders slapen. De Hondius komt maandag aan in Rotterdam, zo verwacht de rederij. Het schip krijgt een plek op de Maasvlakte. Het schip is grotendeels geëvacueerd na de uitbraak van het Hantavirus. Aan boord waren 3 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Er zijn nu nog 27 mensen aan boord. 2 van hen zijn specialisten van het RIVM die de bemanning in de gaten houden. Vooralsnog is nog niemand van de huidige opvarenden ziek geworden. Eerder was er sprake van dat de Hondius dit weekend al zou arriveren, maar het schip vertrok later dan gepland uit Tenerife vanwege het slechte weer. Als iedereen van boord is, wordt het schip gedesinfecteerd. Tientallen mensen demonstreren weer in Loosdrecht tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. Vanwege een noodverordening staan de betogers nu niet bij de opvang, maar een stuk verderop. De gemeente Weidemeer heeft bepaald dat mensen alleen bij het gemeentehuis mogen komen met een aantoonbaar redelijk doel. Verder geldt een samenscholingsverbod in Loosdrecht en de politie mag er preventief fouilleren. Gisteravond liep een demonstratie voor de opvang nog uit de hand. Het weer vanavond en vannacht buien met onweer. Het koelt af tot 6 graden. Morgen in de ochtend nog buien, maar in de middag zijn er opklaringen. De temperatuur komt morgen uit op 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
4: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
5: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
3: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
6: Ja, luisteraars, je hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
3: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Groep 7A van basisschool De Olijfboom in Capelle aan den IJssel heeft de wisselbeker gewonnen bij de uitslagen van het fietsverkeerexamen. Ze hadden met elkaar de minste fouten bij dat examen en wonnen een uitje naar luchtkussenpark Bounce Valley. Het jaarlijkse fietsersexamen was in april. Er deden 400 leerlingen van 12 basisscholen mee. Leerlingen uit groep 7 en 8 fietsten een route door hun buurt en moesten laten zien hoe goed ze de verkeersregels kennen. Morgen op Hemelvaartsdag is in Zevenhuizen de Autocross Zevenhuizen. De Autocross, die ook de Grand Prix van Zevenhuizen wordt genoemd, trekt jaarlijks meer dan duizenden bezoekers naar Zevenhuizen. Deze komen niet alleen uit de regio, maar ook uit Brabant, Zeeland en Noord-Holland. De dag begint om 11:30 met een kidscross en eindigt rond kwart voor zes met een stockcarrace. Van woensdag 13 mei, 10 uur in de avond, tot maandag 18 mei, 5 uur in de ochtend, is de A12 richting Utrecht vanwege asfalteringswerkzaamheden afgesloten tussen Moordrecht en Woerden. Ook verkeer vanuit de A20 uit Rotterdam kan vanaf Moordrecht niet doorrijden. Verkeer vanaf Rotterdam naar Utrecht wordt omgeleid via de A20, A16, A15 en A27. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van dinsdag 11 mei. Na de buien van afgelopen nacht moeten we ook vandaag nog met een enkele bui rekening houden. Maar vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Er waait een matige wind uit een westelijke richting en het wordt niet warmer dan zo'n 13 graden. De komende avond en nacht is de kans op een aantal buien of enige regen groot en het koelt af naar ongeveer 7 graden. En morgen moeten we rekening houden met een buiige dag met soms pittige buien bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 6 graden, de maximumtemperatuur rond de 13 graden. Ook op Hemelsverdag verandert in die situatie nog weinig. De buien die blijven vallen bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de graad of 6 en de maximumtemperatuur opnieuw rond de graad of 13 bij een matige wind uit die noordwestelijke richting. En aan het koele en buiige weer komt ook vrijdag nog geen einde. In de nacht en vroege ochtend koelt het al naar 5 graden. En vrijdagmiddag wordt het weer zo'n 13 graden en er vallen weer een aantal buien, maar af en toe breekt ook de zon door. Op zaterdag is de kans op zonnige periode weer wat groter, hoewel er dan ook nog een enkele bui kan vallen. De wind blijft uit de noordwesthoek komen, is matig van kracht. De minimumtemperatuur 6, de maximumtemperatuur zaterdag iets hoger. Het kan in de middag rond de 15 graden worden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De dakbrand aan de kraanbaan in Alblasserdam is toch geen dakbrand, zegt de brandweer. Experts van de brandweer ontdekten dat in de kruipruimte van een huis isolatiemateriaal was weggebrand. De rook ervan is via de tussenmuren naar boven geleid en daar uit het platte dak gekomen. Daardoor leek het op een dakbrand. Ondertussen heeft de brandweer wel een deel van het dak moeten slopen. Twee huizen hebben nu schade. De bewoners van een ervan moeten vannacht ergens anders slapen. De Hondius komt maandag aan in Rotterdam, zo verwacht de rederij. Het schip krijgt een plek op de Maasvlakte. Het schip is grotendeels geëvacueerd na de uitbraak van het Hantavirus. Aan boord waren 3 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Er zijn nu nog 27 mensen aan boord. 2 van hen zijn specialisten van het RIVM die de bemanning in de gaten houden. Vooralsnog is nog niemand van de huidige opvarenden ziek geworden. Eerder was er sprake van dat de Hondius dit weekend al zou arriveren, maar het schip vertrok later dan gepland uit Tenerife vanwege het slechte weer. Als iedereen van boord is, wordt het schip gedesinfecteerd. Tientallen mensen demonstreren weer in Loosdrecht tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. Vanwege een noodverordening staan de betogers nu niet bij de opvang, maar een stuk verderop. De gemeente Weidemeer heeft bepaald dat mensen alleen bij het gemeentehuis mogen komen met een aantoonbaar redelijk doel. Verder geldt het samenscholingsverbod in Loosdrecht en de politie mag er preventief fouilleren. Gisteravond liep een demonstratie voor de opvang nog uit de hand. Het weer vanavond en vannacht buien met onweer. Het koelt af tot 6 graden. Morgen in de ochtend nog buien, maar in de middag zijn er opklaringen. De temperatuur komt morgen uit op 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
6: En wat is dit voor een knoppie? Huh? Self-destruction.
5: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Groep 7A van basisschool De Olijfboom in Capelle aan den IJssel heeft de wisselbeker gewonnen bij de uitslagen van het fietsverkeerexamen. Ze hadden met elkaar de minste fouten bij dat examen en wonnen een uitje naar luchtkussenpark Bounce Valley. Het jaarlijkse fietsersexamen was in april. Er deden 400 leerlingen van 12 basisscholen mee. Leerlingen uit groep 7 en 8 fietsten een route door hun buurt en moesten laten zien hoe goed ze de verkeersregels kennen. Morgen op Hemelvaartsdag is in Zevenhuizen de Autocross Zevenhuizen. De autocross, die ook de Grand Prix van Zevenhuizen wordt genoemd, trekt jaarlijks meer dan duizenden bezoekers naar Zevenhuizen. Deze komen niet alleen uit de regio, maar ook uit Brabant, Zeeland en Noord-Holland. De dag begint om 11:30 met een kidscross en eindigt rond 17:45 met een stockcarrace. Van woensdag 13 mei, 10 uur in de avond, tot maandag 18 mei, 5 uur in de ochtend, is de A12 richting Utrecht vanwege asfalteringswerkzaamheden afgesloten tussen Moordrecht en Woerden. Ook verkeer vanuit de A20 uit Rotterdam kan vanaf Moordrecht niet doorrijden. Verkeer vanaf Rotterdam naar Utrecht wordt omgeleid via de A20, A16, A15 en A27. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van dinsdag 11 mei. Na de buien van afgelopen nacht moeten we ook vandaag nog met een enkele bui rekening houden. Maar vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Er waait een matige wind uit een westelijke richting en het wordt niet warmer dan zo'n 13 graden. De komende avond en nacht is de kans op een aantal buien of enige regen groot en het koelt af naar ongeveer 7 graden. En morgen moeten we rekening houden met een buiige dag met soms pittige buien bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 6 graden, de maximumtemperatuur rond de 13 graden. Ook op Hemelsverdag verandert in die situatie nog weinig. De buien die blijven vallen bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de graad of 6 en de maximumtemperatuur opnieuw rond de graad of 13 bij een matige wind uit die noordwestelijke richting. En aan het koele en buiige weer komt ook vrijdag nog geen einde. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 5 graden. En vrijdagmiddag wordt het weer zo'n 13 graden en er vallen weer een aantal buien, maar af en toe breekt ook de zon door. Op zaterdag is de kans op zonnige periode weer wat groter, hoewel er dan ook nog een enkele bui kan vallen. De wind blijft uit de noordwesthoek komen, is matig van kracht. De minimumtemperatuur 6, de maximumtemperatuur zaterdag iets hoger. Het kan in de middag rond de 15 graden worden.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De dakbrand aan de kraanbaan in Alblasserdam is toch geen dakbrand, zegt de brandweer. Experts van de brandweer ontdekten dat in de kruipruimte van een huis isolatiemateriaal was weggebrand. De rook ervan is via de tussenmuren naar boven geleid en daar uit het platte dak gekomen. Daardoor leek het op een dakbrand. Ondertussen heeft de brandweer wel een deel van het dak moeten slopen. Twee huizen hebben nu schade. De bewoners van een ervan moeten vannacht ergens anders slapen. De Hondius komt maandag aan in Rotterdam, zo verwacht de rederij. Het schip krijgt een plek op de Maasvlakte. Het schip is grotendeels geëvacueerd na de uitbraak van het Hantavirus. Aan boord waren 3 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Er zijn nu nog 27 mensen aan boord. 2 van hen zijn specialisten van het RIVM die de bemanning in de gaten houden. Vooralsnog is nog niemand van de huidige opvarenden ziek geworden. Eerder was er sprake van dat de Hondius dit weekend al zou arriveren, maar het schip vertrok later dan gepland uit Tenerife vanwege het slechte weer. Als iedereen van boord is, wordt het schip gedesinfecteerd. Tientallen mensen demonstreren weer in Loosdrecht tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. Vanwege een noodverordening staan de betogers nu niet bij de opvang, maar een stuk verderop. De gemeente Weidemeer heeft bepaald dat mensen alleen bij het gemeentehuis mogen komen met een aantoonbaar redelijk doel. Verder geldt het samenscholingsverbod in Loosdrecht en de politie mag er preventief fouilleren. Gisteravond liep een demonstratie voor de opvang nog uit de hand. Het weer vanavond en vannacht buien met onweer. Het koelt af tot 6 graden. Morgen in de ochtend nog buien, maar in de middag zijn er opklaringen. De temperatuur komt morgen uit op 13 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Groep 7A van basisschool De Olijfboom in Capelle aan den IJssel heeft de wisselbeker gewonnen bij de uitslagen van het fietsverkeerexamen. Ze hadden met elkaar de minste fouten bij dat examen en wonnen een uitje naar luchtkussenpark Bounce Valley. Het jaarlijkse fietsersexamen was in april. Er deden 400 leerlingen van 12 basisscholen mee. Leerlingen uit groep 7 en 8 fietsten een route door hun buurt en moesten laten zien hoe goed ze de verkeersregels kennen. Morgen op Hemelvaartsdag is in Zevenhuizen de Autocross Zevenhuizen. De Autocross, die ook de Grand Prix van Zevenhuizen wordt genoemd, trekt jaarlijks meer dan duizenden bezoekers naar Zevenhuizen. Deze komen niet alleen uit de regio, maar ook uit Brabant, Zeeland en Noord-Holland. De dag begint om 11:30 met een kidscross en eindigt rond 17:45 met een stockcarrace. Van woensdag 13 mei, 10 uur in de avond, tot maandag 18 mei, 5 uur in de ochtend, is de A12 richting Utrecht vanwege asfalteringswerkzaamheden afgesloten tussen Moordrecht en Woerden. Ook verkeer vanuit de A20 uit Rotterdam kan vanaf Moordrecht niet doorrijden. Verkeer vanaf Rotterdam naar Utrecht wordt omgeleid via de A20, A16, A15 en A27. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 11 mei. Na de buien van afgelopen nacht moeten we ook vandaag nog met een enkele bui rekening houden. Maar vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Er waait een matige wind uit een westelijke richting en het wordt niet warmer dan zo'n 13 graden. De komende avond en nacht is de kans op een aantal buien of enige regen groot en het koelt af naar ongeveer 7 graden. En morgen moeten we rekening houden met een buiige dag met soms pittige buien bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 6 graden, de maximumtemperatuur rond de 13 graden. Ook op Hemelsverdag verandert in die situatie nog weinig. De buien die blijven vallen bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de graad of 6 en de maximumtemperatuur opnieuw rond de graad of 13 bij een matige wind uit die noordwestelijke richting. En aan het koele en buiige weer komt ook vrijdag nog geen einde. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 5 graden. Vrijdagmiddag wordt het weer zo'n 13 graden en er vallen weer een aantal buien, maar af en toe breekt ook de zon door. Op zaterdag is de kans op zonnige periode weer wat groter, hoewel er dan ook nog een enkele bui kan vallen. De wind blijft uit de noordwesthoek komen, is matig van kracht. De minimumtemperatuur 6, de maximumtemperatuur zaterdag iets hoger. Het kan in de middag rond de 15 graden worden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De dakbrand aan de kraanbaan in Alblasserdam is toch geen dakbrand, zegt de brandweer. Experts van de brandweer ontdekten dat in de kruipruimte van een huis isolatiemateriaal was weggebrand. De rook ervan is via de tussenmuren naar boven geleid en daar uit het platte dak gekomen. Daardoor leek het op een dakbrand. Ondertussen heeft de brandweer wel een deel van het dak moeten slopen. Twee huizen hebben nu schade. De bewoners van één ervan moeten vannacht ergens anders slapen. De Hondius komt maandag aan in Rotterdam, zo verwacht de rederij. Het schip krijgt een plek op de Maasvlakte. Het schip is grotendeels geëvacueerd na de uitbraak van het Hantavirus. Aan boord waren 3 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Er zijn nu nog 27 mensen aan boord. 2 van hen zijn specialisten van het RIVM die de bemanning in de gaten houden. Vooralsnog is nog niemand van de huidige opvarenden ziek geworden. Eerder was er sprake van dat de Hondius dit weekend al zou arriveren, maar het schip vertrok later dan gepland uit Tenerife vanwege het slechte weer. Als iedereen van boord is, wordt het schip gedesinfecteerd. Tientallen mensen demonstreren weer in Loosdrecht tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. Vanwege een noodverordening staan de betogers nu niet bij de opvang, maar een stuk verderop. De gemeente Weidemeer heeft bepaald dat mensen alleen bij het gemeentehuis mogen komen met een aantoonbaar redelijk doel. Verder geldt het samenscholingsverbod in Loosdrecht en de politie mag er preventief fouilleren. Gisteravond liep een demonstratie voor de opvang nog uit de hand. Het weer vanavond en vannacht buien met onweer. Het koelt af tot 6 graden. Morgen in de ochtend nog buien, maar in de middag zijn er opklaringen. De temperatuur komt morgen uit op 13 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
4: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
5: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
3: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
6: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
0: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. Radio.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Groep 7A van basisschool De Olijfboom in Capelle aan den IJssel heeft de wisselbeker gewonnen bij de uitslagen van het fietsverkeerexamen. Ze hadden met elkaar de minste fouten bij dat examen en wonnen een uitje naar luchtkussenpark Bounce Valley. Het jaarlijkse fietsersexamen was in april. Er deden 400 leerlingen van 12 basisscholen mee. Leerlingen uit groep 7 en 8 fietsten een route door hun buurt en moesten laten zien hoe goed ze de verkeersregels kennen. Morgen op Hemelvaartsdag is in Zevenhuizen de Autocross Zevenhuizen. De Autocross, die ook de Grand Prix van Zevenhuizen wordt genoemd, trekt jaarlijks meer dan duizenden bezoekers naar Zevenhuizen. Deze komen niet alleen uit de regio, maar ook uit Brabant, Zeeland en Noord-Holland. De dag begint om 11:30 met een kidscross en eindigt rond 17:45 met een stockcarrace. Van woensdag 13 mei, 10 uur in de avond, tot maandag 18 mei, 5 uur in de ochtend, is de A12 richting Utrecht vanwege asfalteringswerkzaamheden afgesloten tussen Moordrecht en Woerden. Ook verkeer vanuit de A20 uit Rotterdam kan vanaf Moordrecht niet doorrijden. Verkeer vanaf Rotterdam naar Utrecht wordt omgeleid via de A20, A16, A15 en A27. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 11 mei. Na de buien van afgelopen nacht moeten we ook vandaag nog met een enkele bui rekening houden. Maar vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Er waait een matige wind uit een westelijke richting en het wordt niet warmer dan zo'n 13 graden. Komende avond en nacht is de kans op een aantal buien of enige regen groot en het koelt af naar ongeveer 7 graden. En morgen moeten we rekening houden met een buiige dag met soms pittige buien bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 6 graden, de maximumtemperatuur rond de 13 graden. Ook op hemelsverdag verandert in die situatie nog weinig. De buien die blijven vallen bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de graad of 6 en de maximumtemperatuur opnieuw rond de graad of 13 bij een matige wind uit die noordwestelijke richting. En aan het koele en buiige weer komt ook vrijdag nog geen einde. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 5 graden. Vrijdagmiddag wordt het weer zo'n 13 graden en er vallen weer een aantal buien, maar af en toe breekt ook de zon door. Op zaterdag is de kans op zonnige periode weer wat groter, hoewel er dan ook nog een enkele bui kan vallen. De wind blijft uit de noordwesthoek komen, is matig van kracht. De minimumtemperatuur 6, de maximumtemperatuur zaterdag iets hoger. Het kan in de middag rond de 15 graden worden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De dakbrand aan de kraanbaan in Alblasserdam is toch geen dakbrand, zegt de brandweer. Experts van de brandweer ontdekten dat in de kruipruimte van een huis isolatiemateriaal was weggebrand. De rook ervan is via de tussenmuren naar boven geleid en daar uit het platte dak gekomen. Daardoor leek het op een dakbrand. Ondertussen heeft de brandweer wel een deel van het dak moeten slopen. Twee huizen hebben nu schade. De bewoners van één ervan moeten vannacht ergens anders slapen. De Hondius komt maandag aan in Rotterdam, zo verwacht de rederij. Het schip krijgt een plek op de Maasvlakte. Het schip is grotendeels geëvacueerd na de uitbraak van het Hantavirus. Aan boord waren 3 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Er zijn nu nog 27 mensen aan boord. 2 van hen zijn specialisten van het RIVM die de bemanning in de gaten houden. Vooralsnog is nog niemand van de huidige opvarenden ziek geworden. Eerder was er sprake van dat de Hondius dit weekend al zou arriveren, maar het schip vertrok later dan gepland uit Tenerife vanwege het slechte weer. Als iedereen van boord is, wordt het schip gedesinfecteerd. Tientallen mensen demonstreren weer in Loosdrecht tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. Vanwege een noodverordening staan de betogers nu niet bij de opvang, maar een stuk verderop. De gemeente Weidemeer heeft bepaald dat mensen alleen bij het gemeentehuis mogen komen met een aantoonbaar redelijk doel. Verder geldt een samenscholingsverbod in Loosdrecht en de politie mag er preventief fouilleren. Gisteravond liep een demonstratie voor de opvang nog uit de hand. Het weer vanavond en vannacht buien met onweer. Het koelt af tot 6 graden. Morgen in de ochtend nog buien, maar in de middag zijn er opklaringen. De temperatuur komt morgen uit op 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
4: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
3: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Groep 7A van basisschool De Olijfboom in Capelle aan den IJssel heeft de wisselbeker gewonnen bij de uitslagen van het fietsverkeerexamen. Ze hadden met elkaar de minste fouten bij dat examen en wonnen een uitje naar luchtkussenpark Bounce Valley. Het jaarlijkse fietsersexamen was in april. Er deden 400 leerlingen van 12 basisscholen mee. Leerlingen uit groep 7 en 8 fietsten een route door hun buurt en moesten laten zien hoe goed ze de verkeersregels kennen. Morgen op Hemelvaartsdag is in Zevenhuizen de Autocross Zevenhuizen. De Autocross, die ook de Grand Prix van Zevenhuizen wordt genoemd, trekt jaarlijks meer dan duizenden bezoekers naar Zevenhuizen. Deze komen niet alleen uit de regio, maar ook uit Brabant, Zeeland en Noord-Holland. De dag begint om 11:30 met een kidscross en eindigt rond 17:45 met een stockcarrace. Van woensdag 13 mei, 10 uur in de avond, tot maandag 18 mei, 5 uur in de ochtend, is de A12 richting Utrecht vanwege asfalteringswerkzaamheden afgesloten tussen Moordrecht en Woerden. Ook verkeer vanuit de A20 uit Rotterdam kan vanaf Moordrecht niet doorrijden. Verkeer vanaf Rotterdam naar Utrecht wordt omgeleid via de A20, A16, A15 en A27. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswacht voor donderdag 14 mei, Hemelse Dag. Vandaag is een koude en onaangename dag met vooral vanmorgen talrijke buien. Vanmiddag breekt ook af en toe de zon door en zijn er langere droge perioden. Er waait een zwakke tot matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het wordt maar 12, maximaal 13 graden. De komende avond en nacht blijft het grotendeels droog en koelt het af nog ongeveer 5 graden. En ook morgen moeten we weer rekening houden met een aantal buien. De wind blijft matig waaien uit de noordwestelijke richting en uit die hoek wordt koele lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. De maximumtemperatuur schommelt rond de 12 graden. Ook op zaterdag en zondag is het niet geheel betrouwbaar, maar zaterdag zijn er ook flinke zonnige perioden bij een matige wind dan uit een westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het in het weekend af naar zo'n 5 tot 6 graden. Zaterdag wordt het rond de 14, zondag rond de 16 graden. Ook begin volgende week kan er steeds een enkele bui vallen. De temperatuur gaat wel langzaam verder iets omhoog. Op maandag wordt het rond de 16, op dinsdag rond de 18 en woensdag kan het zo'n 20 graden worden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Rob Kemperman met het nieuws van Radio Rijnmond. Er is vanochtend vroeg geschoten op een kapperszaak in Rotterdam-Delft. Dat gebeurde rond 4:30, meldt de politie. Er raakte niemand gewond, ook is er niemand aangehouden. De politie doet onderzoek. In Alblasserdam is de brandweer gisteravond uren bezig geweest met het bestrijden van wat ze dachten dat een dakbrand was. Speciaal team uit Dordrecht hielp om het dak te openen. Daarop bleek dat er geen sprake was van dakbrand. Er was isolatiemateriaal in de kruipruimte weggebrand. De rook ervan was door de muren naar buiten gekomen en daardoor leek het op een dakbrand. Twee huizen liepen schade op. Bewoners van één huis hebben vannacht ergens anders moeten slapen. Opnieuw is een demonstratie tegen de komst van een AZC in Loosdrecht, Noord-Holland, uit de hand gelopen, meldt NH Nieuws. Begon gisteravond vreedzaam, maar later zouden agenten zijn bekogeld met zwaar vuurwerk. Daarop is besloten om het waterkanon in te zetten. Er zijn 4 mensen opgepakt, andere demonstranten zijn weggestuurd. Er wordt in Loosdrecht al dagen gedemonstreerd tegen de komst van een asielopvang. En Netflix komt volgend jaar met een goedkoper abonnement. Je betaalt dan minder, maar dan krijg je als gebruiker ook reclame te zien. Opmerkelijk, want films en series zonder reclame was een belangrijk punt voor de streamingsdienst. Concurrenten hebben al eenzelfde abonnementsvorm. Het is nog niet bekend wat het nieuwe abonnement bij Netflix straks moet gaan kosten. Dan nog het weer wisselvallig met geregeld een bui. Kans op onweer, vanmiddag droger en maximaal.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring en lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op zaterdag en zondag 23 en 24 mei vindt in Capelle aan den IJssel de jaarlijkse kunst- en atelierroute plaats. 24 beeldend kunstenaars tonen hun werk op 9 plekken. Zoals het Van Capellehuis aan de Dorpstraat, de Volkstuinvereniging Nut en Genoeg aan de Bermweg en 7 ateliers. Het evenement wordt op 23 mei om 11 uur geopend in het Van Capellehuis door wethouder Rick van Woudenberg. Vanaf dinsdag 19 mei om 12 uur in de middag begint de kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van het Isala Theater. Er staan opnieuw meer dan 200 voorstellingen op het programma. En het is dan het laatste dat is samengesteld door scheidend directeur en programmeur José van der Knaap. Als voorbeeld populaire cabaretiers als Jan Dino en Marja van Katendrecht. Of Herman van Veen, de Bee Gees by Main Course of Tineke Schouten. En je kunt naar de wereldberoemde musical Titanic. Of de première van Bold, Fierce and Fabulous van de Dutch Drag Dynasty. En eindelijk weer eens een opera. En dan ook nog eens de meest beroemde Carmen. Meer informatie op isalatheater.nl. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting voor donderdag 14 mei, Hemelse Dag. Vandaag is een koude en onaangename dag met vooral vanmorgen talrijke buien. Vanmiddag breekt ook af en toe de zon door en zijn er langere droge perioden. Er waait een zwakke tot matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het wordt maar 12, maximaal 13 graden. De komende avond en nacht blijft het grotendeels droog en koelt het af nog ongeveer 5 graden. En ook morgen moeten we weer rekening houden met een aantal buien. De wind blijft matig waaien uit een noordwestelijke richting. En uit die hoek wordt koele lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. De maximumtemperatuur schommelt rond de 12 graden. Ook op zaterdag en zondag is het niet geheel betrouwbaar. Maar zaterdag zijn er ook flinke zonnige perioden. Bij een matige wind dan uit een westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het in het weekend af naar zo'n 5 tot 6 graden. Zaterdag wordt het rond de 14, zondag rond de 16 graden. Ook begin volgende week kan er steeds een enkele bui vallen. De temperatuur gaat wel langzaam verder iets omhoog. Op maandag wordt het rond de 16, op dinsdag rond de 18 en woensdag kan het zo'n 20 graden worden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Rob Kemperman met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Delfshaven is vanochtend vroeg geschoten op een kapperszaak. Er zitten zeker 3 kogelgaten in de voorruit van de winkel. Ook werden er kogelhulzen gevonden op straat. Het is niet duidelijk wie er heeft geschoten of waarom dat is gedaan. Er raakte niemand gewond. De politie doet onderzoek. In Alblasserdam hebben vannacht mensen niet thuis kunnen slapen na een brand. Dat leek eerst te gaan om een dakbrand, maar na het openen van het dak bleek dat isolatiemateriaal in de kruipruimte was weggebrand. De rook daarvan was door de tussenmuren naar boven gekomen. 2 huizen liepen schade op bij de brand. Er raakte niemand gewond. Stroomproblemen op Cuba. Doordat het land geen diesel of stookolie meer heeft, zitten veel wijken van de hoofdstad het overgrote deel van de dag zonder stroom. Het land heeft grote tekorten omdat de VS olieleveringen aan het land blokkeert. Zo probeert de VS het regime in Cuba onder druk te zetten. Op meerdere plekken in de stad wordt het bombardement van Rotterdam van 14 mei 1940 herdacht. Daarbij kwamen 86 jaar geleden honderden mensen om het leven. Tienduizenden huizen werden verwoest door Duitse bommenwerpers. Eerste herdenking is rond 10 uur op de Statenweg. Daar werd in 1940 het ultimatum gegeven om de stad op te geven. Vanmiddag wordt op plein 1940 het bombardement herdacht. De herdenking is vanmiddag tussen 1 en 2 live te zien op TV Rijnmond. En dan nog het weer. Het is wisselvallig met geregeld een bui. Kans op onweer, vanmiddag droger en maximaal 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
3: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
4: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
2: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
5: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
0: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
6: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op zaterdag en zondag 23 en 24 mei vindt in Capelle aan den IJssel de jaarlijkse kunst- en atelierroute plaats. 24 beeldend kunstenaars tonen hun werk op 9 plekken, zoals het Van Capellehuis aan de Dorpstraat, de Volkstuinvereniging Nut en Genoeg aan de Bermweg en 7 ateliers. Het evenement wordt op 23 mei om 11 uur geopend in het Van Capellehuis door wethouder Rick van Woudenberg. Vanaf dinsdag 19 mei om 12 uur in de middag begint de kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van het Isala Theater. Er staan opnieuw meer dan 200 voorstellingen op het programma. En het is dan het laatste dat is samengesteld door scheidend directeur en programmeur José van der Knaap. Als voorbeeld populaire cabaretiers als Jan Dino en Marja van Katendrecht. Of Herman van Veen, de Bee Gees by Main Course of Tineke Schouten. En je kunt naar de wereldberoemde musical Titanic of de première van Bold, Fierce and Fabulous van de Dutch Drag Dynasty. En eindelijk weer eens een opera en dan ook nog eens de meest beroemde Carmen. Meer informatie op isalatheater.nl. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting voor donderdag 14 mei, Hemelse Dag. Vandaag is een koude en onaangename dag met vooral vanmorgen talrijke buien. Vanmiddag breekt ook af en toe de zon door en zijn er langere droge perioden. Er waait een zwakke tot matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het wordt maar 12, maximaal 13 graden. De komende avond en nacht blijft het grotendeels droog en koelt het af nog ongeveer 5 graden. En ook morgen moeten we weer rekening houden met een aantal buien. De wind blijft matig waaien uit de noordwestelijke richting en uit die hoek wordt koele lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. De maximumtemperatuur schommelt rond de 12 graden. Ook op zaterdag en zondag is het niet geheel betrouwbaar, maar zaterdag zijn er ook flinke zonnige perioden bij een matige wind dan uit een westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het in het weekend af naar zo'n 5 tot 6 graden. Zaterdag wordt het rond de 14, zondag rond de 16 graden. Ook begin volgende week kan er steeds een enkele bui vallen. De temperatuur gaat wel langzaam verder iets omhoog. Op maandag wordt het rond de 16, op dinsdag rond de 18 en woensdag kan het zo'n 20 graden worden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Rob Kemperman met het nieuws van Radio Rijnmond. Rond deze tijd begint op de Statenweg in Rotterdam de herdenking van het ultimatum aan de stad. Daar werd in 1940 gevraagd om overgave van de stad. Vanmiddag is de herdenking van het bombardement van Rotterdam van 14 mei 1940. Op plein 1940 wordt onder meer met 2 minuten stilte herdacht dat honderden mensen om het leven kwamen of dakloos werden door het bombardement van de Duitsers. Die herdenking is vanmiddag tussen 1 en 2 live te zien op TV Rijnmond. 3 kogelgaten zit er in de ruit van een kapperszaak in Rotterdam-Delfshaven. Ook werden er op straat kogelhulzen gevonden. De zaak werd vanochtend vroeg beschoten, meldt de politie. Er raakte niemand gewond, er is nog niemand aangehouden. Een minderjarige uit Utrecht is aangehouden voor het vernielen van het oude gemeentehuis in Loosdrecht, Noord-Holland. Op Koningsdag werden ruiten ingegooid van het gebouw waar nu asielzoekers worden opgevangen. De jongen kwam zelf naar de politie. Binnenkort moet hij uitleg geven bij de kinderrechter. En er wordt al langer geprotesteerd tegen het AZC in Loosdrecht. Ook gisteravond liep het uit de hand en werden 4 mensen opgepakt. En de man die met zijn fatbike op de snelweg reed, heeft 2 boetes gekregen. Hij reed deze week 's ochtends op de A16 vlakbij de Van Brienenoordbrug. Zijn navigatie zou de reden zijn voor de verkeerde afslag in de buurt van Ridderkerk, meldt het AD. De man werd van de weg gehaald en hij kreeg boetes voor het rijden op de snelweg en voor het rijden onder invloed. En dan nog het weer. Het is wisselvallig met geregeld een bui. Kans op onweer. Vanmiddag droger en maximaal 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
2: En wat is dit voor een knoppie? Huh? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op zaterdag en zondag 23 en 24 mei vindt in Capelle aan den IJssel de jaarlijkse kunst- en atelierroute plaats. 24 beeldend kunstenaars tonen hun werk op 9 plekken. Zoals het Van Capellehuis aan de Dorpstraat, de Volkstuinvereniging Nut en Genoeg aan de Bermweg en 7 ateliers. Het evenement wordt op 23 mei om 11 uur geopend in het Van Capellehuis door wethouder Rick van Woudenberg. Vanaf dinsdag 19 mei om 12 uur in de middag begint de kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van het Isala Theater. Er staan opnieuw meer dan 200 voorstellingen op het programma. En het is dan het laatste dat is samengesteld door scheidend directeur en programmeur José van der Knaap. Als voorbeeld populaire cabaretiers als Jan Dino en Marja van Katendrecht. Of Herman van Veen, de Bee Gees by Main Course of Tineke Schouten. En je kunt naar de wereldberoemde musical Titanic. Of de première van Bold, Fierce and Fabulous van de Dutch Drag Dynasty. En eindelijk weer eens een opera. En dan ook nog eens de meest beroemde Carmen. Meer informatie op isalatheater.nl. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting voor donderdag 14 mei, Hemelse Dag. Vandaag is een koude en onaangename dag met vooral vanmorgen talrijke buien. Vanmiddag breekt ook af en toe de zon door en zijn er langere droge perioden. Er waait een zwakke tot matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het wordt maar 12, maximaal 13 graden. De komende avond en nacht blijft het grotendeels droog en koelt het af nog ongeveer 5 graden. En ook morgen moeten we weer rekening houden met een aantal buien. De wind blijft matig waaien uit een noordwestelijke richting. En uit die hoek wordt koele lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. De maximumtemperatuur schommelt rond de 12 graden. Ook op zaterdag en zondag is het niet geheel betrouwbaar. Maar zaterdag zijn er ook flinke zonnige perioden. Bij een matige wind dan uit een westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het in het weekend af naar zo'n 5 tot 6 graden. Zaterdag wordt het rond de 14, zondag rond de 16 graden. Ook begin volgende week kan er steeds een enkele bui vallen. De temperatuur gaat wel langzaam verder iets omhoog. Op maandag wordt het rond de 16, op dinsdag rond de 18 en woensdag kan het zo'n 20 graden worden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Rob Kemperman met het nieuws van Radio Rijnmond. Tientallen demonstranten blokkeren vandaag opnieuw de spoorlijn naar de haven van Rotterdam. Dat doen ze in de buurt van Barendrecht. 8 mensen zitten vastgeketend aan het spoor. Gaat om mensen van organisaties Geef Tegengas en Kappen met Kolen. Ze vinden dat Nederland een doorvoerland is dat bijdraagt aan oorlogsmisdaden en het schenden van de mensenrechten. In Rotterdam wordt vandaag het bombardement van 14 mei 1940 herdacht. Rond deze tijd is er een dienst in de Laurenskerk waar scholieren een kaarsje aansteken voor alle slachtoffers. Daarna volgt een wandeling naar plein 1940 waar vanmiddag 2 minuten stilte worden gehouden. Dat is zo'n 3 minuten voor 2:30, het moment dat de bommen vielen. Daarna luiden 13 minuten lang alle kerkklokken in de stad, net zo lang als het bombardement 86 jaar geleden duurde. De F-buis, de fietstunnel van de Benelux-tunnel, gaat voorlopig nog niet open. Bij een laatste test zijn er toch weer gebreken gevonden en die moeten eerst worden gerepareerd, meldt Streekomroep 2. Wanneer dat klaar zou zijn is niet bekend. Tot die tijd kunnen fietsers gebruik maken van de noodtunnel. En er is flink wat schade bij een supermarkt in Wateringen. Daar is vanochtend een auto de winkel binnengereden. Gebeurde rond 9:15, meldt Omroep West. De automobiliste ramde de glazen pui en kwam terecht op de groente- en fruitafdeling. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. De winkel zegt voorlopig open te blijven. En dan nog het weer. Het is wisselvallig met geregeld een bui, kans op onweer. Vanmiddag droger en maximaal 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring en lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op zaterdag en zondag 23 en 24 mei vindt in Capelle aan den IJssel de jaarlijkse kunst- en atelierroute plaats. 24 beeldend kunstenaars tonen hun werk op 9 plekken. Zoals het Van Capellehuis aan de Dorpstraat, de Volkstuinvereniging Nut en Genoeg aan de Bermweg en 7 ateliers. Het evenement wordt op 23 mei om 11 uur geopend in het Van Capellehuis door wethouder Rick van Woudenberg. Vanaf dinsdag 19 mei om 12 uur in de middag begint de kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van het Isala Theater. Er staan opnieuw meer dan 200 voorstellingen op het programma. En het is dan het laatste dat is samengesteld door scheidend directeur en programmeur José van der Knaap. Als voorbeeld populaire cabaretiers als Jan Dino en Marja van Katendrecht. Of Herman van Veen, de Bee Gees by Main Course of Tineke Schouten. En je kunt naar de wereldberoemde musical Titanic. Of de première van Bold, Fierce and Fabulous van de Dutch Drag Dynasty. En eindelijk weer eens een opera. En dan ook nog eens de meest beroemde Carmen. Meer informatie op isalatheater.nl. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting voor donderdag 14 mei, Hemelse Dag. Vandaag is een koude en onaangename dag met vooral vanmorgen talrijke buien. Vanmiddag breekt ook af en toe de zon door en zijn er langere droge perioden. Er waait een zwakke tot matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het wordt maar 12, maximaal 13 graden. De komende avond en nacht blijft het grotendeels droog en koelt het af nog ongeveer 5 graden. En ook morgen moeten we weer rekening houden met een aantal buien. De wind blijft matig waaien uit de noordwestelijke richting en uit die hoek wordt koele lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. De maximumtemperatuur schommelt rond de 12 graden. Ook op zaterdag en zondag is het niet geheel betrouwbaar, maar zaterdag zijn er ook flinke zonnige perioden bij een matige wind dan uit een westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het in het weekend af naar zo'n 5 tot 6 graden. Zaterdag wordt het rond de 14, zondag rond de 16 graden. Ook begin volgende week kan er steeds een enkele bui vallen. De temperatuur gaat wel langzaam verder iets omhoog. Op maandag wordt het rond de 16, op dinsdag rond de 18 en woensdag kan het zo'n 20 graden worden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Rob Kemperman met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft 8 mensen aangehouden bij de demonstratie op de spoorlijn naar de haven van Rotterdam. Tientallen actievoerders blokkeren sinds vanochtend 10 uur het spoor. Een aantal van hen had zich aan het spoor vastgeketend. Het gaat om mensen van organisaties Geef tegen gas en Kappen met kolen. Ze vinden dat Nederland een doorvoerland is dat bijdraagt aan oorlogsmisdaden en het schenden van mensenrechten. Over een uur begint op plein 1940 de herdenking van het bombardement van Rotterdam van 14 mei 1940. Daarbij worden 2 minuten stilte gehouden op het tijdstip dat de eerste bommen vielen, 2:30. Het bombardement van de Duitsers duurde 13 minuten. Zo lang zullen de kerkklokken in Rotterdam ook luiden. Eerder vandaag staken scholieren een kaarsje aan voor alle slachtoffers. De herdenking is tussen 1 en 2 live te zien op TV Rijnmond. In Loosdrecht zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. Een van de verdachten had een mes en zwaar vuurwerk bij zich, meldt nu.nl. Een andere man zou de politie hebben gehinderd. In de gemeente in Noord-Holland werd opnieuw gedemonstreerd tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. En een schoolreisje kan voor kinderen al een speciale dag zijn. Voor een jongen van 6 in Noorwegen werd het wel heel bijzonder. Hij vond tijdens een lenteuitstapje een zwaard. Experts denken dat het 1300 jaar oud is. Het zwaard is overgedragen aan een cultuurhistorisch museum in Oslo. Daar zal het verder worden onderzocht. En dan nog het weer. Nog altijd kans op een bui, maar het wordt steeds droger. Maximaal 13 graden. Morgen ook wisselvallig en buien met eenzelfde temperatuur. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
5: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
6: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
7: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
5: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
8: Ja, luisteraars, je hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
0: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio Capelle. Het Radio Capelle hitdossier. Muziek en herinneringen. Terug in de tijd. Met

0: Ja, nogmaals een goedemiddag luisteraars. Welkom bij Hit Dossier. En u hoorde To All The Girls I Loved Before van Julio Iglesias en Willie Nelson. 10 weken stond hij in de top 40 van 1984. En 3 weken was de hoogste positie. Ja, en ik heb een mededeling. Want straks tussen 13:27 en 13:29 houden we 2 minuten stilte in verband met de eerste bommen die in 1940 op Rotterdam vielen. En ik ga verder met het volgende nummer. No, no, no, part 2. Nou, ik weet niet wat part 1 was, maar dat laat ik in het midden. Maar de uitvoerende groep is in elk geval Destiny's Child featuring Wyclef Jean.
1: This is the remix. The Jeeps pump this new remix. Uh-huh.

0: Destiny's Child met No No No Part 2. En ik ben benieuwd wat part 1 eigenlijk geweest zou zijn. De datum van binnenkomst was 14 maart 1998. En de hoogste positie, een nummer 1 notering met 4 weken lang verblijf in de top 40. Goed, dan hebt u dat ook al meegekregen. Het volgende wat ik heb is een nummer 5 notering. En dat is dat gaat om Sabrina uit 1987, 5 september 1987 om precies te zijn, stormde zij de hitparade in 10 weken lang en een 3 weken nummer 5 dus, zoals gezegd. Boys. En dit is natuurlijk niet de goede, want die heb ik net gehaald. To all the girls. En het ging niet om girls, maar om boys.
1: Boys.

Boys of, en tussen haakjes Summertime van Sabrina. 10 weken stond ze in de top 40 van 5 september 1987. 10 weken erin en een nummertje 3 notering. Dat was de hoogste positie. Soul Asylum is nu aan de beurt met Runaway Train. 12 weken in de top 40, 2 weken op nummer 2. En dat was allemaal in 1993.

Soul Asylum met Runaway Train. 2 oktober 1993, de entree in de top 40. En de hoogste positie 2 weken. En 12 weken lang stond hij in de top 40. En ik ga verder met een nummer 2 notering. En dat is van de Nolan Sisters. I'm in the mood for dancing. 10 weken nummer 1 en uit 1980.

Ja, de 2 minuten zijn nu voorbij. Ter gelegenheid van de herdenking van het bombardement op Rotterdam in 1940. En we gaan verder met ons programma.

0: Down Under met Man at Work. En in 1982 stonden ze in de top 40. 27 maart kwamen ze erin en 11 weken lang stonden ze erin met een nummer 2 positie als hoogste resultaat. En ik ga verder met het volgende nummer. En dat is Runaway. Nee, wacht even. Dat is Westside met TQ.
1: This is going out to the

0: Eric Eazy-E Wright, and Tupac Shakur. Rest in peace, homies.
1: Dit is de weerswachting voor donderdag 14 mei, hemelse dag. Vandaag is een koude en onaangename dag met vooral vanmorgen talrijke buien. Vanmiddag breekt ook af en toe de zon door en zijn er langere droge perioden. Er waait een zwakke tot matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het wordt maar 12, maximaal 13 graden. De komende avond en nacht blijft het grotendeels droog en koelt het af nog ongeveer 5 graden. En ook morgen moeten we weer rekening houden met een aantal buien. De wind blijft matig waaien uit een noordwestelijke richting. En uit die hoek wordt koele lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. De maximumtemperatuur schommelt rond de 12 graden. Ook op zaterdag en zondag is het niet geheel betrouwbaar, maar zaterdag zijn er ook flinke zonnige perioden bij een matige wind dan uit een westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het in het weekend af naar zo'n 5 tot 6 graden. Zaterdag wordt het rond de 14, zondag rond de 16 graden. Ook begin volgende week kan er steeds een enkele bui vallen. De temperatuur gaat wel langzaam verder iets omhoog. Op maandag wordt het rond de 16, op dinsdag rond de 18 en woensdag kan het zo'n 20 graden worden.
2: Ja, bedankt Leen voor de weersverwachting. En wij gaan verder met de Stray Cats en Runaway Boys.

Runaway Boys was dit. En ik zal even kijken wat de notering van deze plaat was. Stray Cats, Runaway Boys. En die hadden een nummertje. Nummer 2 positie. En 11 weken stonden ze in de top 40 van 1982. En dan ga ik verder met de volgende. En dat is even kijken, Ryan Paris. Ryan Paris met Dolce Vita. Jaren 80. Oh nee, dat is niet Brian Paris. Dit is, ik moet eventjes herstellen. Crystal Waters. Nee. Nou, ik ga hem opzetten en ik vertel het u zo nog.

80 jaren muziek, Time Bandits waren dit met I'm Specialized in You. En dat nummer dat had als hoogste notering in de top 40 van 1983 een nummer 2 positie. En stond daar op die positie 2 weken lang. En ik ga verder met de volgende. En dat is van de Crash Test Dummies. 90 jaren muziek.

Ja, de tekst is vier keer drie emmen. Dus dat is de titel van de song. En de band is de Crash Test Dummies. En dat was een leuk plaatje. 1 week stond hij op nummer 4 en 12 weken in de top 40 van 1994. En ik ga verder met Ryan Paris. En die had in de 80e jaren een hit met dit nummer. Dolce Vita. Hij bereikte daar zelfs een nummer 1 positie mee. Stond daar 2 weken bovenaan de hitlijst van dat jaar. Van, even kijken. 2 weken op nummer 1 in 1982. 83. 83.

Brian Parris, 12 weken stond hij in de top 40. En een nummer 1 notering uit de 80e jaren. En ik heb er nog eentje en die is weer uit de 90e jaren. We gaan eruit met All Cried Out van Allure, Future 112. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag!

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Rob Kemperman met het nieuws van Radio Rijnmond. Op plein 1940 in Rotterdam begint rond deze tijd de herdenking van het bombardement op de stad. Vandaag 86 jaar geleden. Daarbij kwamen bijna 900 mensen om het leven en 80.000 Rotterdammers raakten huis en haard kwijt. Er worden 2 minuten stilte gehouden om 3 minuten voor 2:30. Hetzelfde tijdstip dat de eerste bommen vielen. Daarna zullen alle kerkklokken in de stad 13 minuten lang luiden. Even lang als dat het bombardement van de Duitsers duurde. De herdenking is live te volgen op TV Rijnmond. De blokkade van de havenspoorlijn is voorbij. De politie heeft zo'n 35 actievoerders van het spoor gehaald. Die zaten daar sinds 10:00 vanochtend. Het is de 6e dag op rij dat ze actie voeren. Een aantal van hen zat vastgeketend aan het spoor bij knooppunt Vaanplein in Barendrecht. Er zijn uiteindelijk 7 mensen aangehouden. 6 daarvan zaten vast aan het spoor. In de VS moet een vrouw levenslang de cel in voor het vermoorden van haar man. Een opmerkelijke zaak was het. De vrouw schreef na het overlijden van haar man een kinderboek over omgaan met rouw. Bij het promoten van het boek werd ze aangehouden omdat ze haar man zou hebben vergiftigd. Een middel daarvoor had ze gekocht via haar huishoudster. Volgens de rechter is de vrouw te gevaarlijk om ooit nog terug te keren in de samenleving. En fietsers tussen Pernis en Schiedam en Vlaardingen moeten voorlopig blijven omrijden. De problemen met de fietstunnel en de Benelux-tunnel zijn nog altijd niet opgelost. Dat bleek tijdens een laatste test. Gebreken moeten worden hersteld voordat de fietsbuis weer open kan, zegt Rijkswaterstaat tegen Streekomroep 2. Wanneer dat zal zijn, is nog niet bekend. En dan nog het weer. Nog altijd kans op een bui. Het wordt wel steeds droger. Maximaal 13 graden. Morgen eenzelfde weerbeeld als vandaag. Wisselvallig, buien en maximaal 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
2: En wat is dit voor een knoppie? Huh? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op zaterdag en zondag 23 en 24 mei vindt in Capelle aan den IJssel de jaarlijkse kunst- en atelierroute plaats. 24 beeldend kunstenaars tonen hun werk op 9 plekken. Zoals het Van Capellehuis aan de Dorpstraat, de Volkstuinvereniging Nut en Genoegen aan de Bermweg en 7 ateliers. Het evenement wordt op 23 mei om 11 uur geopend in het Van Capellehuis door wethouder Rick van Woudenberg. Vanaf dinsdag 19 mei om 12 uur in de middag begint de kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van het Isala Theater. Er staan opnieuw meer dan 200 voorstellingen op het programma. En het is dan het laatste dat is samengesteld door scheidend directeur en programmeur José van der Knaap. Als voorbeeld populaire cabaretiers als Jan Dino en Marja van Katendrecht. Of Herman van Veen, de Bee Gees by Main Course of Tineke Schouten. En je kunt naar de wereldberoemde musical Titanic. Of de première van Bold, Fierce and Fabulous van de Dutch Drag Dynasty. En eindelijk weer eens een opera. En dan ook nog eens de meest beroemde Carmen. Meer informatie op isalatheater.nl. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting voor donderdag 14 mei, Hemelse Dag. Vandaag is een koude en onaangename dag met vooral vanmorgen talrijke buien. Vanmiddag breekt ook af en toe de zon door en zijn er langere droge perioden. Er waait een zwakke tot matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het wordt maar 12, maximaal 13 graden. De komende avond en nacht blijft het grotendeels droog en koelt het af nog ongeveer 5 graden. En ook morgen moeten we weer rekening houden met een aantal buien. De wind blijft matig waaien uit de noordwestelijke richting en uit die hoek wordt koele lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. De maximumtemperatuur schommelt rond de 12 graden. Ook op zaterdag en zondag is het niet geheel betrouwbaar, maar zaterdag zijn er ook flinke zonnige perioden bij een matige wind dan uit een westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het in het weekend af naar zo'n 5 tot 6 graden. Zaterdag wordt het rond de 14, zondag rond de 16 graden. Ook begin volgende week kan er steeds een enkele bui vallen. De temperatuur gaat wel langzaam verder iets omhoog. Op maandag wordt het rond de 16, op dinsdag rond de 18 en woensdag kan het zo'n 20 graden worden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Rob Kemperman met het nieuws van Radio Rijnmond. Met 2 minuten stilte, het luiden van de kerkklokken en het leggen van kransen is zojuist stilgestaan bij het bombardement op Rotterdam van 1940. Het is vandaag 86 jaar geleden dat Duitse bommenwerpers een groot deel van de stad wegvaagden. Dat gebeurde in een bombardement dat nog geen kwartier duurde. In de Laurenskerk is vanavond ook nog een herdenkingsconcert van het Rotterdam Philharmonisch Orkest. Op de A16 bij Hendrik Ido Ambacht is een man uit Moordrecht aangehouden. Hij had mogelijk een rol bij een drugslab in Noord-Brabant. De politie vond het lab in Breda gisteren en kon 3 verdachten aanhouden. Ze zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. Er zijn 7 mensen aangehouden na de blokkade van de havenspoorlijn. 6 mensen zaten vandaag vastgeketend aan het spoor bij knooppunt Vaanplein in Barendrecht. 1 persoon kon of wilde zichzelf niet identificeren en is aangehouden. Actievoerders blokkeerden 3 uur lang de spoorlijn naar de haven van Rotterdam. En nog een kleine maand en dan begint het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico. En we weten steeds beter hoe de halftime show eruit gaat zien. Madonna, Shakira en K-pop groep BTS zullen optreden. Het is voor het eerst dat er zo'n show is in de rust van de finale. In Amerika is zo'n show gebruikelijk bij de finale van het American voetbalseizoen. En dan nog het weer. Nog altijd kans op een bui. Het wordt wel steeds droger, maximaal 13 graden. Morgen eenzelfde weerbeeld als vandaag. Wisselvallig, buien en maximaal 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op zaterdag en zondag 23 en 24 mei vindt in Capelle aan den IJssel de jaarlijkse kunst- en atelierroute plaats. 24 beeldend kunstenaars tonen hun werk op 9 plekken. Zoals het Van Capellehuis aan de Dorpstraat, de Volkstuinvereniging Nut en Genoeg aan de Bermweg en 7 ateliers. Het evenement wordt op 23 mei om 11 uur geopend in het Van Capellehuis door wethouder Rick van Woudenberg. Vanaf dinsdag 19 mei om 12 uur in de middag begint de kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van het Isala Theater. Er staan opnieuw meer dan 200 voorstellingen op het programma. En het is dan het laatste dat is samengesteld door scheidend directeur en programmeur José van der Knaap. Als voorbeeld populaire cabaretiers als Jan Dino en Marja van Katendrecht. Of Herman van Veen, de Bee Gees by Main Course of Tineke Schouten. En je kunt naar de wereldberoemde musical Titanic. Of de première van Bold, Fierce and Fabulous van de Dutch Drag Dynasty. En eindelijk weer eens een opera. En dan ook nog eens de meest beroemde Carmen. Meer informatie op isalatheater.nl. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.

is de weerswachting voor donderdag 14 mei, Hemelse Dag. Vandaag is een koude en onaangename dag met vooral vanmorgen talrijke buien. Vanmiddag breekt ook af en toe de zon door en zijn er langere droge perioden. Er waait een zwakke tot matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het wordt maar 12, maximaal 13 graden. De komende avond en nacht blijft het grotendeels droog en koelt het af nog ongeveer 5 graden. En ook morgen moeten we weer rekening houden met een aantal buien. De wind blijft matig waaien uit de noordwestelijke richting en uit die hoek wordt koele lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. De maximumtemperatuur schommelt rond de 12 graden. Ook op zaterdag en zondag is het niet geheel betrouwbaar, maar zaterdag zijn er ook flinke zonnige perioden bij een matige wind dan uit een westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het in het weekend af naar zo'n 5 tot 6 graden. Zaterdag wordt het rond de 14, zondag rond de 16 graden. Ook begin volgende week kan er steeds een enkele bui vallen. De temperatuur gaat wel langzaam verder iets omhoog. Op maandag wordt het rond de 16, op dinsdag rond de 18 en woensdag kan het zo'n 20 graden worden.

0: is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Delfshaven is vanochtend vroeg geschoten op een kapperszaak. Er zitten zeker 3 kogelgaten in de voorruit van de winkel. Ook werden er kogelhulzen gevonden op straat. Het is niet duidelijk wie er heeft geschoten of waarom dat is gedaan. Er raakte niemand gewond. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt naar verwachting maandag aan in Rotterdam. De ligplaats van het schip wordt dan Callandsteiger 7 in de Europoort. Het schip zou dit weekend al aanmeren, maar door het slechte weer zijn ze later vertrokken uit Tenerife. Er zijn nog tientallen mensen aan boord, voornamelijk personeel. Het schip werd geëvacueerd na de uitbraak van het Hanta-virus. In Rotterdam zal het schip worden schoongemaakt. Op de A16 bij Hendrik Ido Ambacht is een man uit Moordrecht aangehouden. Hij had mogelijk een rol bij een drugslab in Noord-Brabant. De politie vond het lab in Breda gisteren en kon 3 verdachten aanhouden. Ze zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. De man die met zijn fatbike op de snelweg reed, heeft 2 boetes gekregen. Hij reed deze week 's ochtends op de A16 vlakbij de Van Brienenoordbrug. Zijn navigatie zou de reden zijn voor zijn verkeerde afslag in de buurt van Ridderkerk, meldt het AD. De man werd van de weg gehaald. Hij kreeg 2 boetes voor het rijden op de snelweg en voor het rijden onder invloed. En dan het weer. De avond verloopt droog. Dan is er ruimte voor de zon. Vannacht zijn er weer buien. Morgen opnieuw wisselvallig en flink wat buien. Dan 12 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
2: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
3: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
0: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
4: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
0: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op zaterdag en zondag 23 en 24 mei vindt in Capelle aan den IJssel de jaarlijkse kunst- en atelierroute plaats. 24 beeldend kunstenaars tonen hun werk op 9 plekken. Zoals het Van Capellehuis aan de Dorpstraat, de Volkstuinvereniging Nut en Genoeg aan de Bermweg en 7 ateliers. Het evenement wordt op 23 mei om 11 uur geopend in het Van Capellehuis door wethouder Rick van Woudenberg. Vanaf dinsdag 19 mei om 12 uur in de middag begint de kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van het Isala Theater. Er staan opnieuw meer dan 200 voorstellingen op het programma. En het is dan het laatste dat is samengesteld door scheidend directeur en programmeur José van der Knaap. Als voorbeeld populaire cabaretiers als Jan Dino en Marja van Katendrecht. Of Herman van Veen, de Bee Gees by Main Course of Tineke Schouten. En je kunt naar de wereldberoemde musical Titanic. Of de première van Bold, Fierce and Fabulous van de Dutch Drag Dynasty. En eindelijk weer eens een opera. En dan ook nog eens de meest beroemde Carmen. Meer informatie op isalatheater.nl. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting voor donderdag 14 mei, Hemelse Dag. Vandaag is een koude en onaangename dag met vooral vanmorgen talrijke buien. Vanmiddag breekt ook af en toe de zon door en zijn er langere droge perioden. Er waait een zwakke tot matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het wordt maar 12, maximaal 13 graden. De komende avond en nacht blijft het grotendeels droog en koelt het af nog ongeveer 5 graden. En ook morgen moeten we weer rekening houden met een aantal buien. De wind blijft matig waaien uit een noordwestelijke richting. En uit die hoek wordt koele lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. De maximumtemperatuur schommelt rond de 12 graden. Ook op zaterdag en zondag is het niet geheel betrouwbaar. Maar zaterdag zijn er ook flinke zonnige perioden. Bij een matige wind dan uit een westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het in het weekend af naar zo'n 5 tot 6 graden. Zaterdag wordt het rond de 14, zondag rond de 16 graden. Ook begin volgende week kan er steeds een enkele bui vallen. De temperatuur gaat wel langzaam verder iets omhoog. Op maandag wordt het rond de 16, op dinsdag rond de 18 en woensdag kan het zo'n 20 graden worden.
3: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat 1 file en dat is op de A8 Amsterdam-Zaanstad. Tussen Zaanstad-Zuid en Zaanstad-Koog is de vertraging 10 minuten. Ze zijn daar een auto aan het bergen, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle. Ja.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Delfshaven is vanochtend vroeg geschoten op een kapperszaak. Er zitten zeker 3 kogelgaten in de voorruit van de winkel. Ook werden er kogelhulzen gevonden op straat. Het is niet duidelijk wie er heeft geschoten of waarom dat is gedaan. Er raakte niemand gewond. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt naar verwachting maandag aan in Rotterdam. De ligplaats van het schip wordt dan Callandsteiger 7 in de Europoort. Het schip zou dit weekend al aanmeren, maar door het slechte weer zijn ze later vertrokken uit Tenerife. Er zijn nog tientallen mensen aan boord, voornamelijk personeel. Het schip werd geëvacueerd na de uitbraak van het Hanta-virus. In Rotterdam zal het schip worden schoongemaakt. Op de A16 bij Hendrik Ido Ambacht is een man uit Moordrecht aangehouden. Hij had mogelijk een rol bij een drugslab in Noord-Brabant. De politie vond het lab in Breda gisteren en kon 3 verdachten aanhouden. Ze zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. De man die met zijn fatbike op de snelweg reed, heeft 2 boetes gekregen. Hij reed deze week 's ochtends op de A16 vlakbij de Van Brienenoordbrug. Zijn navigatie zou de reden zijn voor zijn verkeerde afslag in de buurt van Ridderkerk, meldt het AD. De man werd van de weg gehaald. Hij kreeg 2 boetes voor het rijden op de snelweg en voor het rijden onder invloed. En dan het weer. De avond verloopt droog. Dan is er ruimte voor de zon. Vannacht zijn er weer buien. Morgen opnieuw wisselvallig en flink wat buien. Dan 12 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen een korte file op de A2 Maastricht-Belgische grens. Bij IJsden is de vertraging 5 minuten door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
6: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
5: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
7: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
5: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio
8: Capelle. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op zaterdag en zondag 23 en 24 mei vindt in Capelle aan den IJssel de jaarlijkse kunst- en atelierroute plaats. 24 beeldend kunstenaars tonen hun werk op 9 plekken. Zoals het Van Capellehuis aan de Dorpstraat, de Volkstuinvereniging Nut en Genoegen aan de Bermweg en 7 ateliers. Het evenement wordt op 23 mei om 11 uur geopend in het Van Capellehuis door wethouder Rick van Woudenberg. Vanaf dinsdag 19 mei om 12 uur in de middag begint de kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van het Isala Theater. Er staan opnieuw meer dan 200 voorstellingen op het programma. En het is dan het laatste dat is samengesteld door scheidend directeur en programmeur José van der Knaap. Als voorbeeld populaire cabaretiers als Jan Dino en Marja van Katendrecht. Of Herman van Veen, de Bee Gees by Main Course of Tineke Schouten. En je kunt naar de wereldberoemde musical Titanic. Of de première van Bold, Fierce and Fabulous van de Dutch Drag Dynasty. En eindelijk weer eens een opera. En dan ook nog eens de meest beroemde Carmen. Meer informatie op isalatheater.nl. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting voor donderdag 14 mei, Hemelse Dag. Vandaag is een koude en onaangename dag met vooral vanmorgen talrijke buien. Vanmiddag breekt ook af en toe de zon door en zijn er langere droge perioden. Er waait een zwakke tot matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het wordt maar 12, maximaal 13 graden. De komende avond en nacht blijft het grotendeels droog en koelt het af nog ongeveer 5 graden. En ook morgen moeten we weer rekening houden met een aantal buien. De wind blijft matig waaien uit een noordwestelijke richting en uit die hoek wordt koele lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. De maximumtemperatuur schommelt rond de 12 graden. Ook op zaterdag en zondag is het niet geheel betrouwbaar, maar zaterdag zijn er ook flinke zonnige perioden bij een matige wind dan uit een westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het in het weekend af naar zo'n 5 tot 6 graden. Zaterdag wordt het rond de 14, zondag rond de 16 graden. Ook begin volgende week kan er steeds een enkele bui vallen. De temperatuur gaat wel langzaam verder iets omhoog. Op maandag wordt het rond de 16, op dinsdag rond de 18 en woensdag kan het zo'n 20 graden worden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Delfshaven is vanochtend vroeg geschoten op een kapperszaak. Er zitten zeker 3 kogelgaten in de voorruit van de winkel. Ook werden er kogelhulzen gevonden op straat. Het is niet duidelijk wie er heeft geschoten of waarom dat is gedaan. Er raakte niemand gewond. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt naar verwachting maandag aan in Rotterdam. De ligplaats van het schip wordt dan Callandsteiger 7 in de Europoort. Het schip zou dit weekend al aanmeren, maar door het slechte weer zijn ze later vertrokken uit Tenerife. Er zijn nog tientallen mensen aan boord, voornamelijk personeel. Het schip werd geëvacueerd na de uitbraak van het Hanta-virus. In Rotterdam zal het schip worden schoongemaakt. Op de A16 bij Hendrik Ido Ambacht is een man uit Moordrecht aangehouden. Hij had mogelijk een rol bij een drugslab in Noord-Brabant. De politie vond het lab in Breda gisteren en kon 3 verdachten aanhouden. Ze zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. De man die met zijn fatbike op de snelweg reed, heeft 2 boetes gekregen. Hij reed deze week 's ochtends op de A16 vlakbij de Van Brienenoordbrug. Zijn navigatie zou de reden zijn voor zijn verkeerde afslag in de buurt van Ridderkerk, meldt het AD. De man werd van de weg gehaald. Hij kreeg 2 boetes voor het rijden op de snelweg en voor het rijden onder invloed. En dan het weer. De avond verloopt droog. Dan is er ruimte voor de zon. Vannacht zijn er weer buien. Morgen opnieuw wisselvallig en flink wat buien. Dan 12 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring en lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op zaterdag en zondag 23 en 24 mei vindt in Capelle aan den IJssel de jaarlijkse kunst- en atelierroute plaats. 24 beeldend kunstenaars tonen hun werk op 9 plekken, zoals het Van Capellehuis aan de Dorpstraat, de Volkstuinvereniging Nut en Genoegen aan de Bermweg en 7 ateliers. Het evenement wordt op 23 mei om 11 uur geopend in het Van Capellehuis door wethouder Rick van Woudenberg. Vanaf dinsdag 19 mei om 12 uur in de middag begint de kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van het Isala Theater. Er staan opnieuw meer dan 200 voorstellingen op het programma. En het is dan het laatste dat is samengesteld door scheidend directeur en programmeur José van der Knaap. Als voorbeeld populaire cabaretiers als Jan Dino en Marja van Katendrecht. Of Herman van Veen, de Bee Gees by Main Course of Tineke Schouten. En je kunt naar de wereldberoemde musical Titanic of de première van Bold, Fierce and Fabulous van de Dutch Drag Dynasty. En eindelijk weer eens een opera en dan ook nog eens de meest beroemde Carmen. Meer informatie op isalatheater.nl. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting voor donderdag 14 mei, Hemelse Dag. Vandaag is een koude en onaangename dag met vooral vanmorgen talrijke buien. Vanmiddag breekt ook af en toe de zon door en zijn er langere droge perioden. Er waait een zwakke tot matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het wordt maar 12, maximaal 13 graden. De komende avond en nacht blijft het grotendeels droog en koelt het af nog ongeveer 5 graden. En ook morgen moeten we weer rekening houden met een aantal buien. De wind blijft matig waaien uit de noordwestelijke richting en uit die hoek wordt koele lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. De maximumtemperatuur schommelt rond de 12 graden. Ook op zaterdag en zondag is het niet geheel betrouwbaar, maar zaterdag zijn er ook flinke zonnige perioden bij een matige wind dan uit een westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het in het weekend af naar zo'n 5 tot 6 graden. Zaterdag wordt het rond de 14, zondag rond de 16 graden. Ook begin volgende week kan er steeds een enkele bui vallen. De temperatuur gaat wel langzaam verder iets omhoog. Op maandag wordt het rond de 16, op dinsdag rond de 18 en woensdag kan het zo'n 20 graden worden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Delfshaven is vanochtend vroeg geschoten op een kapperszaak. Er zitten zeker 3 kogelgaten in de voorruit van de winkel. Ook werden er kogelhulzen gevonden op straat. Het is niet duidelijk wie er heeft geschoten of waarom dat is gedaan. Er raakte niemand gewond. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt naar verwachting maandag aan in Rotterdam. De ligplaats van het schip wordt dan Callandsteiger 7 in de Europoort. Het schip zou dit weekend al aanmeren, maar door het slechte weer zijn ze later vertrokken uit Tenerife. Er zijn nog tientallen mensen aan boord, voornamelijk personeel. Het schip werd geëvacueerd na de uitbraak van het Hanta-virus. In Rotterdam zal het schip worden schoongemaakt. Op de A16 bij Hendrik Ido Ambacht is een man uit Moordrecht aangehouden. Hij had mogelijk een rol bij een drugslab in Noord-Brabant. De politie vond het lab in Breda gisteren en kon 3 verdachten aanhouden. Ze zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. De man die met zijn fatbike op de snelweg reed, heeft 2 boetes gekregen. Hij reed deze week 's ochtends op de A16 vlakbij de Van Brienenoordbrug. Zijn navigatie zou de reden zijn voor zijn verkeerde afslag in de buurt van Ridderkerk, meldt het AD. De man werd van de weg gehaald. Hij kreeg 2 boetes voor het rijden op de snelweg en voor het rijden onder invloed. En dan het weer. De avond verloopt droog. Dan is er ruimte voor de zon. Vannacht zijn er weer buien. Morgen opnieuw wisselvallig en flink wat buien. Dan 12 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
6: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
7: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
5: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
8: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
5: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op zaterdag en zondag 23 en 24 mei vindt in Capelle aan den IJssel de jaarlijkse kunst- en atelierroute plaats.

0: 24 beeldend kunstenaars tonen hun werk op 9 plekken. Zoals het Van Capellehuis aan de Dorpstraat, de Volkstuinvereniging Nut en Genoeg aan de Bermweg en 7 ateliers. Het evenement wordt op 23 mei om 11 uur geopend in het Van Capellehuis door wethouder Rick van Woudenberg. Vanaf dinsdag 19 mei om 12 uur in de middag begint de kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van het Isala Theater. Er staan opnieuw meer dan 200 voorstellingen op het programma. En het is dan het laatste dat is samengesteld door scheidend directeur en programmeur José van der Knaap. Als voorbeeld populaire cabaretiers als Jan Dino en Marja van Katendrecht. Of Herman van Veen, de Bee Gees by Main Course of Tineke Schouten. En je kunt naar de wereldberoemde musical Titanic. Of de première van Bold, Fierce and Fabulous van de Dutch Drag Dynasty. En eindelijk weer eens een opera. En dan ook nog eens de meest beroemde Carmen. Meer informatie op isalatheater.nl. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weerswachting voor donderdag 14 mei, Hemelse Dag. Vandaag is een koude en onaangename dag met vooral vanmorgen talrijke buien. Vanmiddag breekt ook af en toe de zon door en zijn er langere droge perioden. Er waait een zwakke tot matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het wordt maar 12, maximaal 13 graden. De komende avond en nacht blijft het grotendeels droog en koelt het af nog ongeveer 5 graden. En ook morgen moeten we weer rekening houden met een aantal buien. De wind blijft matig waaien uit een noordwestelijke richting. En uit die hoek wordt koele lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. De maximumtemperatuur schommelt rond de 12 graden. Ook op zaterdag en zondag is het niet geheel betrouwbaar. Maar zaterdag zijn er ook flinke zonnige perioden bij een matige wind dan uit een westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het in het weekend af naar zo'n 5 tot 6 graden. Zaterdag wordt het rond de 14, zondag rond de 16 graden. Ook begin volgende week kan er steeds een enkele bui vallen. De temperatuur gaat wel langzaam verder iets omhoog. Op maandag wordt het rond de 16, op dinsdag rond de 18 en woensdag kan het zo'n 20 graden worden.
2: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Delfshaven is vanochtend vroeg geschoten op een kapperszaak. Er zitten zeker 3 kogelgaten in de voorruit van de winkel. Ook werden er kogelhulzen gevonden op straat. Het is niet duidelijk wie er heeft geschoten of waarom dat is gedaan. Er raakte niemand gewond. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt naar verwachting maandag aan in Rotterdam. De ligplaats van het schip wordt dan Callandsteiger 7 in de Europoort. Het schip zou dit weekend al aanmeren, maar door het slechte weer zijn ze later vertrokken uit Tenerife. Er zijn nog tientallen mensen aan boord, voornamelijk personeel. Het schip werd geëvacueerd na de uitbraak van het Hanta-virus. In Rotterdam zal het schip worden schoongemaakt. Op de A16 bij Hendrik Ido Ambacht is een man uit Moordrecht aangehouden. Hij had mogelijk een rol bij een drugslab in Noord-Brabant. De politie vond het lab in Breda gisteren en kon 3 verdachten aanhouden. Ze zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. De man die met zijn fatbike op de snelweg reed, heeft 2 boetes gekregen. Hij reed deze week 's ochtends op de A16 vlakbij de Van Brienenoordbrug. Zijn navigatie zou de reden zijn voor zijn verkeerde afslag in de buurt van Ridderkerk, meldt het AD. De man werd van de weg gehaald. Hij kreeg 2 boetes voor het rijden op de snelweg en voor het rijden onder invloed. En dan het weer. De avond verloopt droog. Dan is er ruimte voor de zon. Vannacht zijn er weer buien. Morgen opnieuw wisselvallig en flink wat buien. Dan 12 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
4: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
3: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
5: De gezelligste van de regio.
3: Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle.

zijn tegen het tikken van de klok. Geen hoop, geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op zaterdag en zondag 23 en 24 mei vindt in Capelle aan den IJssel de jaarlijkse kunst- en atelierroute plaats. 24 beeldend kunstenaars tonen hun werk op 9 plekken. Zoals het Van Capellehuis aan de Dorpstraat, de Volkstuinvereniging Nut en Genoegen aan de Bermweg en 7 ateliers. Het evenement wordt op 23 mei om 11 uur geopend in het Van Capellehuis door wethouder Rick van Woudenberg. Vanaf dinsdag 19 mei om 12 uur in de middag begint de kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van het Isala Theater. Er staan opnieuw meer dan 200 voorstellingen op het programma. En het is dan het laatste dat is samengesteld door scheidend directeur en programmeur José van der Knaap. Als voorbeeld populaire cabaretiers als Jan Dino en Marja van Katendrecht. Of Herman van Veen, de Bee Gees by Main Course of Tineke Schouten. En je kunt naar de wereldberoemde musical Titanic. Of de première van Bold, Fierce and Fabulous van de Dutch Drag Dynasty. En eindelijk weer eens een opera. En dan ook nog eens de meest beroemde Carmen. Meer informatie op isalatheater.nl. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting voor donderdag 14 mei, Hemelse Dag. Vandaag is een koude en onaangename dag met vooral vanmorgen talrijke buien. Vanmiddag breekt ook af en toe de zon door en zijn er langere droge perioden. Er waait een zwakke tot matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het wordt maar 12, maximaal 13 graden. De komende avond en nacht blijft het grotendeels droog en koelt het af nog ongeveer 5 graden. En ook morgen moeten we weer rekening houden met een aantal buien. De wind blijft matig waaien uit een noordwestelijke richting. En uit die hoek wordt koele lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. De maximumtemperatuur schommelt rond de 12 graden. Ook op zaterdag en zondag is het niet geheel betrouwbaar. Maar zaterdag zijn er ook flinke zonnige perioden. Bij een matige wind dan uit een westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het in het weekend af naar zo'n 5 tot 6 graden. Zaterdag wordt het rond de 14, zondag rond de 16 graden. Ook begin volgende week kan er steeds een enkele bui vallen. De temperatuur gaat wel langzaam verder iets omhoog. Op maandag wordt het rond de 16, op dinsdag rond de 18 en woensdag kan het zo'n 20 graden worden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle. Sometimes.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Delfshaven is vanochtend vroeg geschoten op een kapperszaak. Er zitten zeker 3 kogelgaten in de voorruit van de winkel. Ook werden er kogelhulzen gevonden op straat. Het is niet duidelijk wie er heeft geschoten of waarom dat is gedaan. Er raakte niemand gewond. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt naar verwachting maandag aan in Rotterdam. De ligplaats van het schip wordt dan Callandsteiger 7 in de Europoort. Het schip zou dit weekend al aanmeren, maar door het slechte weer zijn ze later vertrokken uit Tenerife. Er zijn nog tientallen mensen aan boord, voornamelijk personeel. Het schip werd geëvacueerd na de uitbraak van het Hanta-virus. In Rotterdam zal het schip worden schoongemaakt. Op de A16 bij Hendrik Ido Ambacht is een man uit Moordrecht aangehouden. Hij had mogelijk een rol bij een drugslab in Noord-Brabant. De politie vond het lab in Breda gisteren en kon 3 verdachten aanhouden. Ze zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. De man die met zijn fatbike op de snelweg reed, heeft 2 boetes gekregen. Hij reed deze week 's ochtends op de A16 vlakbij de Van Brienenoordbrug. Zijn navigatie zou de reden zijn voor zijn verkeerde afslag in de buurt van Ridderkerk, meldt het AD. De man werd van de weg gehaald. Hij kreeg 2 boetes voor het rijden op de snelweg en voor het rijden onder invloed. En dan het weer. De avond verloopt droog. Dan is er ruimte voor de zon. Vannacht zijn er weer buien. Morgen opnieuw wisselvallig en flink wat buien. Dan 12 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden. Zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: zoals het Van Capellehuis aan de Dorpstraat, de volkstuinvereniging Nut en Genoeg aan de Bermweg en 7 ateliers. Het evenement wordt op 23 mei om 11 uur geopend in het Van Capellehuis door wethouder Rick van Woudenberg. Vanaf dinsdag 19 mei om 12 uur in de middag begint de kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van het Isala Theater. Er staan opnieuw meer dan 200 voorstellingen op het programma. En het is dan het laatste dat is samengesteld door scheidend directeur en programmeur José van der Knaap. Als voorbeeld populaire cabaretiers als Jan Dino en Marja van Katendrecht. Of Herman van Veen, de Bee Gees by Main Course of Tineke Schouten. En je kunt naar de wereldberoemde musical Titanic of de première van Bold, Fierce and Fabulous van de Dutch Drag Dynasty. En eindelijk weer eens een opera en dan ook nog eens de meest beroemde Carmen. Meer informatie op isalatheater.nl. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weerswachting voor donderdag 14 mei, Hemelse Dag. Vandaag is een koude en onaangename dag met vooral vanmorgen talrijke buien. Vanmiddag breekt ook af en toe de zon door en zijn er langere droge perioden. Er waait een zwakke tot matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het wordt maar 12, maximaal 13 graden. De komende avond en nacht blijft het grotendeels droog en koelt het af nog ongeveer 5 graden. En ook morgen moeten we weer rekening houden met een aantal buien. De wind blijft matig waaien uit de noordwestelijke richting en uit die hoek wordt koele lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. De maximumtemperatuur schommelt rond de 12 graden. Ook op zaterdag en zondag is het niet geheel betrouwbaar, maar zaterdag zijn er ook flinke zonnige perioden bij een matige wind dan uit een westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het in het weekend af naar zo'n 5 tot 6 graden. Zaterdag wordt het rond de 14, zondag rond de 16 graden. Ook begin volgende week kan er steeds een enkele bui vallen. De temperatuur gaat wel langzaam verder iets omhoog. Op maandag wordt het rond de 16, op dinsdag rond de 18 en woensdag kan het zo'n 20 graden worden.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week, muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Delfshaven is vanochtend vroeg geschoten op een kapperszaak. Er zitten zeker 3 kogelgaten in de voorruit van de winkel. Ook werden er kogelhulzen gevonden op straat. Het is niet duidelijk wie er heeft geschoten of waarom dat is gedaan. Er raakte niemand gewond. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt naar verwachting maandag aan in Rotterdam. De ligplaats van het schip wordt dan Callandsteiger 7 in de Europoort. Het schip zou dit weekend al aanmeren, maar door het slechte weer zijn ze later vertrokken uit Tenerife. Er zijn nog tientallen mensen aan boord, voornamelijk personeel. Het schip werd geëvacueerd na de uitbraak van het Hanta-virus. In Rotterdam zal het schip worden schoongemaakt. Op de A16 bij Hendrik Ido Ambacht is een man uit Moordrecht aangehouden. Hij had mogelijk een rol bij een drugslab in Noord-Brabant. De politie vond het lab in Breda gisteren en kon 3 verdachten aanhouden. Ze zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. De man die met zijn fatbike op de snelweg reed, heeft 2 boetes gekregen. Hij reed deze week 's ochtends op de A16 vlakbij de Van Brienenoordbrug. Zijn navigatie zou de reden zijn voor zijn verkeerde afslag in de buurt van Ridderkerk, meldt het AD. De man werd van de weg gehaald. Hij kreeg 2 boetes voor het rijden op de snelweg en voor het rijden onder invloed. En dan het weer. De avond verloopt droog. Dan is er ruimte voor de zon. Vannacht zijn er weer buien. Morgen opnieuw wisselvallig en flink wat buien. Dan 12 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
4: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
5: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
3: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt? Verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op zaterdag en zondag 23 en 24 mei vindt in Capelle aan den IJssel de jaarlijkse kunst- en atelierroute plaats. 24 beeldend kunstenaars tonen hun werk op 9 plekken. Zoals het Van Capellehuis aan de Dorpstraat, de Volkstuinvereniging Nut en Genoeg aan de Bermweg en 7 ateliers. Het evenement wordt op 23 mei om 11 uur geopend in het Van Capellehuis door wethouder Rick van Woudenberg. Vanaf dinsdag 19 mei om 12 uur in de middag begint de kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van het Isala Theater. Er staan opnieuw meer dan 200 voorstellingen op het programma. En het is dan het laatste dat is samengesteld door scheidend directeur en programmeur José van der Knaap. Als voorbeeld populaire cabaretiers als Jan Dino en Marja van Katendrecht. Of Herman van Veen, de Bee Gees by Main Course of Tineke Schouten. En je kunt naar de wereldberoemde musical Titanic. Of de première van Bold, Fierce and Fabulous van de Dutch Drag Dynasty. En eindelijk weer eens een opera. En dan ook nog eens de meest beroemde Carmen. Meer informatie op isalatheater.nl. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting voor donderdag 14 mei, Hemelse Dag. Vandaag is een koude en onaangename dag met vooral vanmorgen talrijke buien. Vanmiddag breekt ook af en toe de zon door en zijn er langere droge perioden. Er waait een zwakke tot matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het wordt maar 12, maximaal 13 graden. De komende avond en nacht blijft het grotendeels droog en koelt het af nog ongeveer 5 graden. En ook morgen moeten we weer rekening houden met een aantal buien. De wind blijft matig waaien uit een noordwestelijke richting. En uit die hoek wordt koele lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. De maximumtemperatuur schommelt rond de 12 graden. Ook op zaterdag en zondag is het niet geheel betrouwbaar. Maar zaterdag zijn er ook flinke zonnige perioden. Bij een matige wind dan uit een westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het in het weekend af naar zo'n 5 tot 6 graden. Zaterdag wordt het rond de 14, zondag rond de 16 graden. Ook begin volgende week kan er steeds een enkele bui vallen. De temperatuur gaat wel langzaam verder iets omhoog. Op maandag wordt het rond de 16, op dinsdag rond de 18 en woensdag kan het zo'n 20 graden worden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Delfshaven is vanochtend vroeg geschoten op een kapperszaak. Er zitten zeker 3 kogelgaten in de voorruit van de winkel. Ook werden er kogelhulzen gevonden op straat. Het is niet duidelijk wie er heeft geschoten of waarom dat is gedaan. Er raakte niemand gewond. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt naar verwachting maandag aan in Rotterdam. De ligplaats van het schip wordt dan Callandsteiger 7 in de Europoort. Het schip zou dit weekend al aanmeren, maar door het slechte weer zijn ze later vertrokken uit Tenerife. Er zijn nog tientallen mensen aan boord, voornamelijk personeel. Het schip werd geëvacueerd na de uitbraak van het Hanta-virus. In Rotterdam zal het schip worden schoongemaakt. Op de A16 bij Hendrik Ido Ambacht is een man uit Moordrecht aangehouden. Hij had mogelijk een rol bij een drugslab in Noord-Brabant. De politie vond het lab in Breda gisteren en kon 3 verdachten aanhouden. Ze zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. De man die met zijn fatbike op de snelweg reed, heeft 2 boetes gekregen. Hij reed deze week 's ochtends op de A16 vlakbij de Van Brienenoordbrug. Zijn navigatie zou de reden zijn voor zijn verkeerde afslag in de buurt van Ridderkerk, meldt het AD. De man werd van de weg gehaald. Hij kreeg 2 boetes voor het rijden op de snelweg en voor het rijden onder invloed. En dan het weer. De avond verloopt droog. Dan is er ruimte voor de zon. Vannacht zijn er weer buien. Morgen opnieuw wisselvallig en flink wat buien. Dan 12 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
5: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
6: Radio Capelle. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: dus Frank Sinatra. Hij was al even in de hemel dankzij Cheek to Cheek dansen.
1: Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van Hemelvaartsdag 14 mei. We vullen het laatste uurtje van je dag met hemelse muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond het International Dutch Distillers Festival 2026 in Schiedam. Maassluis is in de race voor de BNG Erfgoedprijs 2026 en de Stichting Zuid-Hollandse Voedselfamilies. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: De formatie Breathe was dat met Hands to Heaven uit 1988. En daarvoor Amy Stewart en Closest Thing to Heaven. Ons eerste onderwerp vanavond. In Dutch Distillers District Schiedam. Ruik, proef en ervaar je overal jenever en gin. En tijdens IDDF is er nog veel meer te beleven. Hoort Herman de Bruin van Jeannette van Huistede.
1: Jeannette, welkom.
2: Dank je.
1: Die afkorting IDDF.
2: Ja, dat staat voor International Dutch Distillers Festival.
1: Oh, dat heeft met Schiedam te maken.
2: Dat heeft helemaal met Schiedam te maken. Want wij zijn natuurlijk het Distillers District van Nederland. Mm-hmm. Alle distillateurs samen. En alles eromheen. We hebben natuurlijk 9 mei molendag gehad. En in de molens wordt natuurlijk het graan gemalen. Waarmee de jenever wordt gestookt.
1: Oh ja,
2: dus dat past er helemaal onder. Maar het IDDF is de hele maand mei. Allemaal festiviteiten. Op 15, 16 en 17 mei is het World Cocktail Weekend. Dan kun je ook met een cocktailpaspoort kun je door de stad heen. En kun je overal cocktails en halve cocktails drinken op allemaal leuke plekken. Op 16 en 17 mei hebben we het Jenever Festival. Dat is één groot feest in de Havenkerk en in het Jenever Museum. Waar je met 25 distillateurs kennis kunt maken uit heel Nederland. Die daar allemaal hun spullen komen.
1: Niet alleen uit Schiedam
2: proeven.
1: Dus.
2: Niet alleen maar uit Schiedam, nee. En dan hebben we op 21 tot en met 28 mei Around Town. En dan wordt er door de hele stad heen muziek gemaakt. En er zijn workshops. Je kunt aan kinderspellen kun je deelnemen. Er valt van alles te doen. Dan op 22 en 23 mei het Bedrijvenfestival. En dan zetten de destillateurs hun deuren open voor mensen die willen zien hoe het wordt gemaakt. Dus dan gaat het echt om de productie.
1: Ja, ja.
2: Dan praat je echt met de meesterdistiller. En kun je zien hoe er wordt gewerkt aan een smakenbibliotheek. En hoe er wordt gewerkt met assances.
1: Het geheim van likeuren en van die gedistilleerd komt helemaal naar voren. Dan.
2: Helemaal.
1: Zijn die bedrijven dan allemaal open? Kan
2: die
1: je daar zo
2: open?
1: Binnenlopen?
2: Nou, je kunt een ticket bestellen.
1: Boeken, ja.
2: Een ticket boeken.
1: Oké, ik kom straks op terug hoe dat moet hoor.
2: Maar ja. En dan hebben we natuurlijk op 29 en 30 mei het IDDF in concert. En dan komen er allemaal geweldige artiesten hier naar Schiedam. Op het terrein van Nolet staat een enorm podium. En er zijn allemaal leuke tenten eromheen waar je hapjes en drankjes kunt krijgen.
1: Ja.
2: En, nou, niet krijgen, kopen natuurlijk.
1: Kopen natuurlijk, ja.
2: Maar het wordt gewoon één heel groot feest. Dus de hele maand mei is Schiedam helemaal in feeststemming.
1: Maar de hele maand mei dus feest en het gedistilleerd is dan de hoofdmoot van
2: het
1: feest.
2: Ja. Dus je kunt zien hoe het wordt gemaakt. Je kunt proeven hoe het smaakt. Je kunt zien wat je er allemaal met cocktails mee kunt doen. Je kunt kennis maken met de makers. En uiteindelijk feest vieren rondom de distillateurs op het terrein van Nolet.
1: En komt de geschiedenis nog een beetje naar voren? Want het is natuurlijk al heel lang dat Schiedam gedistilleerd is daar het gedistilleerd stad van Nederland. Dus.
2: Ja, zeker. Ja. Ja, we hebben natuurlijk hier, denk aan, Nolet is natuurlijk al sinds 1691.
1: Kijk,
2: daar zit al de 11e generatie. Mm-hmm. We hebben onder de boompjes stamt uit 1658.
1: Kijk eens.
2: Dus het zijn echt hele oude. Bij Herman Jansen word je ontvangen door de zevende generatie al van de familie Jansen.
1: Ja.
2: Diederik ontvangt je daar en dan leidt je daar rond. Dus het is echt, je krijgt de kans om met iedereen kennis te maken. Ja.
1: En familiebedrijven, trotse familiebedrijven, denk
2: zeker,
1: ik, die het zijn.
2: Zeker.
1: Die ook over de geschiedenis willen vertellen. Dus als je daarna vraagt, of misschien vertelt het uit zichzelf wel.
2: Ze vertellen het en ze laten het ook vaak zien. Ze hebben ook op verschillende plekken ledschermen staan waar ook leuke films op draaien. Dus er is van alles te doen.
1: De hele maand mei en allerlei data heb je genoemd.
2: Ja.
1: Misschien is het handig om even op de sociale media, de website of andere
2: Ja, de
1: zaken.
2: Website iddf.nl.
1: Ja.
2: Nou,
1: ja.
2: Als je daar naartoe gaat, dan vind je alle informatie.
1: Over de hele maand mei.
2: Ja.
1: Dankjewel voor dit gesprek, Jeannette van Huistede. En veel plezier ook tijdens dat IDDF-festival.
2: Dankjewel.
3: Je blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. Radio Capelle.

zei het al, hemelse muziek vanavond in de late avond. Heaven was dat van Chris Rea. Daarvoor Isabelle Aubray met Le Ciel, la Terre et l'eau. Zometeen, Maassluis is in de race voor de BNG Erfgoedprijs 2026. Dat waren de Bee Gees en Too Much Heaven.

0: gaat op een inspirerende manier om met haar industrieel erfgoed. Dat vindt althans de jury van de BNG Erfgoedprijs. Maassluis is een van de 3 genomineerden voor die prijs dit jaar. Elsa van Lieren is bij Herman de Bruin.
1: Elsa, welkom.
2: Nou, goedemiddag. Ja, dat was leuk nieuws. De BNG Erfgoedprijs is iets waar je zelf voor op kunt geven. Dat wordt uitgezet onder alle gemeenten van Nederland. Mm-hmm. En dat heeft ieder jaar weer een thema. En nu was het industrieel erfgoed. Waarbij de vrijwilligers van verschillende kanten, vanuit de vrijwilligers in Maassluis, betrokken bij de SSM en betrokken bij Loods M, zeiden: nou, dit is typisch iets waar wij voor in aanmerking kunnen komen. Dus in samenwerking met ambtenaren van de gemeente Maassluis hebben we de aanvraag ingediend. En behoren we tot de genomineerden, zeg maar.
1: Tot je verrassing? Of?
2: Nou ja, eigenlijk dacht ik, als we hier niet genomineerd worden, dan denk ik dat ben ik benieuwd naar welke gemeente nog meer zoveel doet voor het erfgoed. Ja. Ik was wel blij verrast. Ik
1: kan me voorstellen, ja. Maar die gemeenten zijn er dus wel, want er zijn 3 genomineerden.
2: Dat klopt.
1: Maar het gaat echt over industrieel erfgoed, deze prijs.
2: Ja.
1: En wat bedoelen we dan precies met industrieel erfgoed?
2: Dan moet je denken aan fabrieken. Eigenlijk alle de schepen. Voor Maassluis geldt het dan vooral in het varende erfgoed. Dus de historische vloot. We hebben te maken met fabrieken die er zijn geweest, aanleiding van de haven. Maassluis is daar een goed voorbeeld van. Dat door de activiteit rondom de haven, van de visserij tot en met de sleepvaart, zijn allerlei nevenindustrieën gekomen. En bij het vertrekken van de functie zie je dan ook dat daar die nevenfuncties ook weer verdwijnen of anders worden ingezet. En daar zijn nog wel heel veel dingen van te zien en te beleven en te ervaren. En daar is een beetje waar de prijs om gaat. Hoe toon je aan of hoe zorg je ervoor dat je die tijdlaag kunt blijven ervaren en beleven?
1: Ja, en die gebouwen die misschien leeg stonden ook weer kunt gaan gebruiken op een andere manier.
2: Ja, en dan is het natuurlijk een heel goed voorbeeld in Maassluis wat er allemaal gebeurt, onder andere in Loods M. Mm-hmm. Waarbij onder initiatief vanuit een burgerinitiatief en de gemeente samengewerkt wordt aan een plek waar we aan de ambacht kunnen werken, maar ook aan innovatie, zodat alles een plekje krijgt rondom die haven.
1: Even terug naar die BNG Erfgoedprijs, moet ik zeggen, die nominatie. Hoe gaat het verder?
2: We hebben een presentatie moeten geven. Er is het bestaat uit verschillende onderdelen. Je kunt je nomineren met je mooie goede verhaal. Dan wordt er door team wat onzichtbaar is, maar natuurlijk wel zichtbaar, stiekem bezoek brengt.
1: Een jury.
2: Een stiekem bezoek van de jury aan de stad.
1: Ja.
2: Die gaat kijken van, nou, klopt het nou wat er staat en wat treffen wij eigenlijk
1: dus
2: aan?
1: Ze controleren het wel, wat jullie ook zeggen.
2: En dan kunnen zij de mensen op straat aanspreken of bij de dingen die je genoemd hebt. Dan hebben we op afgelopen 15 april hebben we een presentatie moeten geven voor de jury. Waarbij we in 7 minuten onszelf mochten verkopen.
1: Mm-hmm.
2: Dat hebben we gedaan samen met de 2 andere gemeenten. Dus dat is leuk. Die hebben we dus ook ontmoet. En we hebben hun verhaal ook gehoord. En nu gaat de jury in een wijze beraad om te kijken wie nou de prijs gewonnen heeft. En daarnaast komt er ook nog een publieksprijs. Dus er kan ook nog gekozen worden door het publiek.
1: Ja. En wanneer is dat allemaal aan de orde, die prijzenuitreiking?
2: 28 mei.
1: Nou, en als je de prijs mee kan nemen, neem je ook 30.000 euro mee.
2: Ja, dat is niet zomaar wat. Interessant. Ja. Ja, want alle leuke dingen kosten heel veel geld.
1: Ja.
2: En zeker met de plannen die de vrijwilligers nu hebben, is een buffertje natuurlijk altijd fijn.
1: Daarom.
2: En dik verdiend, als het mag lukken.
1: Even afwachten of dat eind mei zo gaat. Maar laten we duimen voor het goede resultaat eigenlijk. Mensen die meer over Loods M willen weten, kunnen die ergens wat informatie vinden op de sociale media?
2: Nou, we posten regelmatig via Instagram en Facebook. En wat ook leuk is, dat we doen aan de socials, maar soms is het ook fijn om even bij de bron te komen. Dus we hebben een hele informatieve website, loodsm.nl.
1: Ja.
2: Waarin het hele programma wordt omschreven. De dingen die we doen. We zijn nog niet dagelijks open, maar daar zie je wel wat we aan programmering hebben.
1: Mm-hmm.
2: Daar zie je ook een link met de vaartochten. Daar zie je ook hoe je op kunt geven als vrijwilliger. Zo hebben we de afgelopen jaar eigenlijk 27 nieuwe vrijwilligers mogen ontvangen.
1: Nou.
2: En dat is natuurlijk echt heel leuk.
1: Ja, we gaan wachten op die Erfgoedprijs 2026. En Elsa van Lieren heeft daarover verteld. En ze is ook in volle afwachting van of die prijs naar Maassluis toekomt. Erfgoedadviseur ben je en directeur van Loods M. Dankjewel voor het gesprek.
3: Dit is de laatste.

Heaven, bezongen door New Flavor in 1997. En daarvoor Lisbeth List en Zo Hoog in de Hemel. Zometeen de Stichting Zuid-Hollandse Voedselfamilies. Dat na Bob Dylan en Knockin' on Heaven's Door. Oh,

0: Knocking on Heaven's Door, Bob Dylan was dat. Ons volgende onderwerp. Stichting Zuid-Hollandse Voedselfamilies is begin dit jaar een ontwikkeltraject voor trekkers van lokale en regionale voedselnetwerken gestart in Zuid-Holland. Rachel Eerhart is bij Herman de Bruin.
1: Rachelle, welkom. Leuk dat je er bent. We gaan het hebben over lokale voedselnetwerken. Dat is een hele mond vol, maar dat betekent dat je niet naar de supermarkt gaat.
2: Ja, wat het...
1: Of is het meer?
2: Het is meer dan dat. Ik denk dat... Gewoon even bij het begin beginnen. Dat is dat heel veel mensen denk ik wel plekken in hun omgeving kennen waar mensen met moestuinprojecten bezig zijn. Of waar mensen koken met gezonde lokale producten voor dakloze mensen of ouderen.
1: Ja.
2: Of dat ze wel eens op een boerderij komen waar die dan biologisch zijn. Of waar ook een zorgtak is of een kinderopvangtak. Of dat ze wel eens bij de horeca hebben gezien in een restaurant dat er lokale kazen worden aangeboden.
1: Ja, die afficheren zich tegenwoordig ook met lokale producten. Hè?
2: Precies. Ja. Dus wat zo'n lokaal voedselnetwerk dan is, is dat... Ik kan denk ik het beste uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Het voorbeeld in de Krimpende Waard. Dat heet Voedselfamilie Krimpende Waard. En dat is een netwerk van allemaal spelers in dat gebied. Dus het gaat over de gemeente Krimpen aan de IJssel en Krimpende Waard. Die mensen verbindt rondom het thema gezond, lokaal en duurzaam voedsel. En die willen gewoon goed doen voor mensen en voor de wereld. En daar zijn ze super gedreven in. Maar het is vaak wel goed om die mensen een keertje af en toe bij elkaar te laten komen. Dus dat ze elkaar kunnen steunen en ideeën kunnen uitwisselen en van elkaar kunnen leren. En daar gaat het eigenlijk om.
1: Want het zou meer mensen kunnen helpen om te weten wat er allemaal leeft in die gebieden rondom de stad. En niet alleen de supermarkt.
2: Precies. Ik ben actief als zelfstandige bij Stichting Zuid-Hollandse Voedselfamilies. En de provincie heeft ons gevraagd, want de gedeputeerde Mariette van Leeuwen die ging langs bij Voedselfamilie Krimpende Waard en die dacht, dit is leuk. Ja, hier gebeuren mooie dingen. Hier worden veel burgers bereikt. Ja. Met het thema gezondheid en boeren en zijn BBB-politica. Die vond het natuurlijk leuk dat boeren op zoveel verschillende manieren eigenlijk in een positief daglicht kwamen te staan.
1: Ja, ja.
2: En die zei, kan dit niet op meer plekken? Dus mede dankzij financiering van de provincie zijn we nu op 10 andere plekken in de provincie. Hebben we trekkers van zo'n nieuw netwerk geworven. En die gaan we dus begeleiden in het opstarten van zo'n eigen netwerk.
1: Ja, ja. En dat is ook de taak van Rachel.
2: Ja, ik ben dus de leraar of zo, of de trainer daarin.
1: De leraar?
2: Nou ja, de leraar is een beetje groot, maar de leraar is een beetje traditioneel. Maar, het is,
1: maar wat train je dan als je trainer bent?
2: Nou, ik doe dat dus samen met Liane Lankrijer, die dat in Den Haag heeft opgezet. En Arieke Mijnlief, die dat in de Krimpende Waard is opgestart. Ja, en wij gaan eigenlijk mensen meenemen in hoe je dat leuk maakt. Zo'n netwerk opstarten en hoe je dat slim doet.
1: Ja. En waar vind je die mensen dan?
2: Nou, er bestaan... Er zijn natuurlijk al wel langer... Als je actief wordt in zo'n wereldje, dan ken je mensen.
1: Ja, ja,
2: en dan Voedselfamilies heeft ook een website en een nieuwsbrief en social media.
1: Oké, dus er is wel een samenwerking.
2: Ja, ja. We hebben een oproep geplaatst voor een ontwikkeltraject. En inderdaad, heeft zich iemand gemeld van Goree Overflakkee, van Voorne Putten, uit Leiden, uit Gouda, uit Rotterdam zelf. Want daar is een voedselraad in oprichting. Uit... Schiedam, Maassluis, Vlaardingen heeft zich iemand gemeld die dus in dat gebied en in Midden-Delfland wellicht aan de slag gaat.
1: Ja. Dus, over de Stichting Zuid-Hollandse Voedselfamilies, maar we hebben het over lokale voedselnetwerken. Want dat is eigenlijk de bedoeling dat ze met elkaar verbonden worden in één grote kracht worden eigenlijk.
2: Ja, dus het idee, kijk, de Zuid-Hollandse Voedselfamilies, die stichting, die dat is meer een actor op of een speler op provinciaal niveau.
1: Ja.
2: En onze wens is eigenlijk dat we straks overal in de provincie van dit soort levende lokale voedselnetwerken hebben. Die dan ook weer krachten bundelen op provinciaal niveau binnen die stichting Zuid-Holland. En dan kan je de provincie weer beïnvloeden. Hè?
1: Ja, dat
2: zo
1: is natuurlijk
2: het, er wel een strategietje achter.
1: De grote speler daarin. En die komt ook met geld tevoorschijn?
2: Nou, die hebben dus wel dit project gefinancierd.
1: Ja, ja.
2: En we zullen eens even gaan kijken hoe dat verder gaat.
1: Ja. Mensen die daar meer over willen weten, kunnen ze ergens terecht op de sociale media?
2: Ja, Voedselfamilies Zuid-Holland is sowieso op LinkedIn te vinden. Maar ook heeft ook gewoon een website, voedselfamilies.nl. En mensen kunnen ook altijd mij benaderen, want ik vertel daar graag over. Dat heb je inmiddels door.
1: Ja, dat is duidelijk. En hoe kunnen ze dat doen?
2: Ja, gewoon mijn naam, Rachelle Erhard, vind je op alle socials.
1: Erhard met een T aan het eind. Dan kom je er overal terecht waar je wezen moet. Dankjewel voor het enthousiaste gesprek. Rachelle Erhard, en heel veel succes met wat er allemaal nog uitgerold moet worden, zoals ik het zei, om het voedsel van de boer en de tuinder dichter bij de mensen te brengen.
2: Dankjewel.

Hij mocht zeker niet ontbreken op dit lijstje. Eric Clapton en Tears in Heaven. En daarvoor Lea Michele van 2017 met Heavenly. En dat was de hemelse late avond van donderdag 14 mei. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Katie Melua en haar hemel hebben het laatste woord. Fijne nacht.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.3.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Delfshaven is vanochtend vroeg geschoten op een kapperszaak. Er zitten zeker 3 kogelgaten in de voorruit van de winkel. Ook werden er kogelhulzen gevonden op straat. Het is niet duidelijk wie er heeft geschoten of waarom dat is gedaan. Er raakte niemand gewond. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt naar verwachting maandag aan in Rotterdam. De ligplaats van het schip wordt dan Callandsteiger 7 in de Europoort. Het schip zou dit weekend al aanmeren, maar door het slechte weer zijn ze later vertrokken uit Tenerife. Er zijn nog tientallen mensen aan boord, voornamelijk personeel. Het schip werd geëvacueerd na de uitbraak van het Hanta-virus. In Rotterdam zal het schip worden schoongemaakt. Op de A16 bij Hendrik Ido Ambacht is een man uit Moordrecht aangehouden. Hij had mogelijk een rol bij een drugslab in Noord-Brabant. De politie vond het lab in Breda gisteren en kon 3 verdachten aanhouden. Ze zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. De man die met zijn fatbike op de snelweg reed, heeft 2 boetes gekregen. Hij reed deze week 's ochtends op de A16 vlakbij de Van Brienenoordbrug. Zijn navigatie zou de reden zijn voor zijn verkeerde afslag in de buurt van Ridderkerk, meldt het AD. De man werd van de weg gehaald. Hij kreeg 2 boetes.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op zaterdag en zondag 23 en 24 mei vindt in Capelle aan den IJssel de jaarlijkse kunst- en atelierroute plaats. 24 beeldend kunstenaars tonen hun werk op 9 plekken. Zoals het Van Capellehuis aan de Dorpstraat, de Volkstuinvereniging Nut en Genoegen aan de Bermweg en 7 ateliers. Het evenement wordt op 23 mei om 11 uur geopend in het Van Capellehuis door wethouder Rick van Woudenberg. Vanaf dinsdag 19 mei om 12 uur in de middag begint de kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van het Isala Theater. Er staan opnieuw meer dan 200 voorstellingen op het programma. En het is dan het laatste dat is samengesteld door scheidend directeur en programmeur José van der Knaap. Als voorbeeld, populaire cabaretier

Hemelse dag. Vandaag is een koude en onaangename dag met vooral vanmorgen talrijke buien. Vanmiddag breekt ook af en toe de zon door en zijn er langere droge perioden. Er waait een zwakke tot matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het wordt maar 12, maximaal 13 graden. De komende avond en nacht blijft het grotendeels droog en koelt het af nog ongeveer 5 graden. En ook morgen moeten we weer rekening houden met een aantal buien. De wind blijft matig waaien uit de noordwestelijke richting en uit die hoek wordt koele lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. De maximumtemperatuur schommelt rond de 12 graden. Ook op zaterdag en zondag is het niet geheel betrouwbaar, maar zaterdag zijn er ook flinke zonnige perioden bij een matige wind dan uit een westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het in het weekend af naar zo'n 5 tot 6 graden. Zaterdag wordt het rond de 14, zondag rond de 16 graden. Ook begin volgende week kan er steeds een enkele bui vallen. De temperatuur gaat wel langzaam verder iets omhoog. Op maandag wordt het rond de 16, op dinsdag rond de 18 en woensdag kan het zo'n 20 graden worden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Delfshaven is vanochtend vroeg geschoten op een kapperszaak. Er zitten zeker 3 kogelgaten in de voorruit van de winkel. Ook werden er kogelhulzen gevonden op straat. Het is niet duidelijk wie er heeft geschoten of waarom dat is gedaan. Er raakte niemand gewond. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt naar verwachting maandag aan in Rotterdam. De ligplaats van het schip wordt dan Callantsteiger 7 in de Europoort. Het schip zou dit weekend al aanmeren, maar door het slechte weer zijn ze later vertrokken uit Tenerife. Er zijn nog tientallen mensen aan boord, voornamelijk personeel. Het schip werd geëvacueerd na de uitbraak van het Hanta-virus. In Rotterdam zal het schip worden schoongemaakt. Op de A16 bij Hendrik Ido Ambacht is een man uit Moordrecht aangehouden. Hij had mogelijk een rol bij een drugslab in Noord-Brabant. De politie vond het lab in Breda gisteren en kon 3 verdachten aanhouden. Ze zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. De man die met zijn fatbike op de snelweg reed, heeft 2 boetes gekregen. Hij reed deze week 's ochtends op de A16 vlakbij de Van Brienenoordbrug. Zijn navigatie zou de reden zijn voor zijn verkeerde afslag in de buurt van Ridderkerk, meldt het AD. De man werd van de weg gehaald. Hij kreeg 2 boetes voor het rijden op de snelweg en voor het rijden onder invloed. En dan het weer. De avond verloopt droog. Dan is er ruimte voor de zon. Vannacht zijn er weer buien. Morgen opnieuw wisselvallig en flink wat buien. Dan 12 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden. Zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
4: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
5: Nee, er gebeurt niets. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
3: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
6: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
0: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op zaterdag en zondag 23 en 24 mei vindt in Capelle aan den IJssel de jaarlijkse kunst- en atelierroute plaats. 24 beeldend kunstenaars tonen hun werk op 9 plekken. Zoals het Van Capellehuis aan de Dorpstraat, de Volkstuinvereniging Nut en Genoeg aan de Bermweg en 7 ateliers. Het evenement wordt op 23 mei om 11 uur geopend in het Van Capellehuis door wethouder Rick van Woudenberg. Vanaf dinsdag 19 mei om 12 uur in de middag begint de kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van het Isala Theater. Er staan opnieuw meer dan 200 voorstellingen op het programma. En het is dan het laatste dat is samengesteld door scheidend directeur en programmeur José van der Knaap. Als voorbeeld populaire cabaretiers als Jan Dino en Marja van Katendrecht. Of Herman van Veen, de Bee Gees by Main Course of Tineke Schouten. En je kunt naar de wereldberoemde musical Titanic. Of de première van Bold, Fierce and Fabulous van de Dutch Drag Dynasty. En eindelijk weer eens een opera. En dan ook nog eens de meest beroemde Carmen. Meer informatie op isalatheater.nl. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting voor donderdag 14 mei, Hemelse Dag. Vandaag is een koude en onaangename dag met vooral vanmorgen talrijke buien. Vanmiddag breekt ook af en toe de zon door en zijn er langere droge perioden. Er waait een zwakke tot matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het wordt maar 12, maximaal 13 graden. De komende avond en nacht blijft het grotendeels droog en koelt het af nog ongeveer 5 graden. En ook morgen moeten we weer rekening houden met een aantal buien. De wind blijft matig waaien uit de noordwestelijke richting en uit die hoek wordt koele lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. De maximumtemperatuur schommelt rond de 12 graden. Ook op zaterdag en zondag is het niet geheel betrouwbaar, maar zaterdag zijn er ook flinke zonnige perioden bij een matige wind dan uit een westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het in het weekend af naar zo'n 5 tot 6 graden. Zaterdag wordt het rond de 14, zondag rond de 16 graden. Ook begin volgende week kan er steeds een enkele bui vallen. De temperatuur gaat wel langzaam verder iets omhoog. Op maandag wordt het rond de 16, op dinsdag rond de 18 en woensdag kan het zo'n 20 graden worden.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Delfshaven is vanochtend vroeg geschoten op een kapperszaak. Er zitten zeker 3 kogelgaten in de voorruit van de winkel. Ook werden er kogelhulzen gevonden op straat. Het is niet duidelijk wie er heeft geschoten of waarom dat is gedaan. Er raakte niemand gewond. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt naar verwachting maandag aan in Rotterdam. De ligplaats van het schip wordt dan Callantsteiger 7 in de Europoort. Het schip zou dit weekend al aanmeren, maar door het slechte weer zijn ze later vertrokken uit Tenerife. Er zijn nog tientallen mensen aan boord, voornamelijk personeel. Het schip werd geëvacueerd na de uitbraak van het Hanta-virus. In Rotterdam zal het schip worden schoongemaakt. Op de A16 bij Hendrik Ido Ambacht is een man uit Moordrecht aangehouden. Hij had mogelijk een rol bij een drugslab in Noord-Brabant. De politie vond het lab in Breda gisteren en kon 3 verdachten aanhouden. Ze zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. De man die met zijn fatbike op de snelweg reed, heeft 2 boetes gekregen. Hij reed deze week 's ochtends op de A16 vlakbij de Van Brienenoordbrug. Zijn navigatie zou de reden zijn voor zijn verkeerde afslag in de buurt van Ridderkerk, meldt het AD. De man werd van de weg gehaald. Hij kreeg 2 boetes voor het rijden op de snelweg en voor het rijden onder invloed. En dan het weer. De avond verloopt droog. Dan is er ruimte voor de zon. Vannacht zijn er weer buien. Morgen opnieuw wisselvallig en flink wat buien. Dan 12 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
2: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: De gezelligste van de regio.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie